bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint. Sunny.

zomertijd, barbecue-tijd. Met het lekkere vlees van Alma wordt het een super barbecue. Het aanbod is reuze en altijd heerlijk vers. Dus zin in barbecue? Eén adres, Alma in Geel. Jouw barbecue-specialist. Alma, op de hoek van de ring en de pas in Geel.

bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne LED-schermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint. Let's go to the beach. Summer. We're cool for the summer. Geel FM.

je zondag nog boodschappen doen? Geen paniek. Bij Alma Geel staan de medewerkers ook op zondag voor je klaar. Of het nu gaat om verse producten, je favoriete snacks of je wekelijkse boodschappen, Alma Geel, iedere zondag open van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds. Sunshine.

bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne LED-schermen zorgen voor de ultieme sfeer. En extra leuk weet je, je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe-restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint. Sunny.

0: Meer dan 1 op 5 Vlamingen heeft minder dan 2000 euro op zijn spaarrekening staan. Dat blijkt uit de Stem van Vlaanderen, een onderzoek van HLN en VTM Nieuws. 1 op 3 komt in de problemen bij een onverwachte factuur van 500 euro. En bijna de helft van de Vlamingen komt niet of amper toe met zijn loon elke maand. Geldexpert Chris Sugira.
1: Er zijn verschillende factoren, maar één van de basisfactoren is dat de behoefte die iedereen nodig heeft, dus de basisbehoefte, denk maar aan huur, energie, kleren en zo verder, dat die gestegen zijn. En daarnaast zijn er ook de geopolitieke factoren, ja, die zorgen voor onrust bij de mensen. Er is oorlog in Iran en onze overheid moet ook extra geld gaan zoeken voor de begroting.
0: In Nepal zijn nu al 616 doden geteld na de zware overstromingen daar. In Tibet gaat het om 7 doden. Er zijn ook nog zo'n 2500 mensen vermist, onder wie 3 Belgen. Intussen vraagt Nepal hulp aan China en India, onder meer voor herstellingswerken en DNA-onderzoek. Onze nationale basketbalvrouwen, de Belgian Cats, hebben hun voorlaatste voorbereidingsmatch voor het WK nipt gewonnen. Het werd 78-77 tegen Japan. Zondag spelen de Cats nog een laatste oefenmatch opnieuw tegen Japan. Daarna trekken de Cats naar Berlijn, waar ze op 4 september aan de groepsfase van het WK beginnen. Ze spelen dan tegen Turkije. En in het voetbal heeft Racing Genk gemakkelijk gewonnen van promovendus SK Beveren. Het werd 4-0. In de stand springt Genk nu naar een gedeelde 3e plaats met 7 punten. SK Beveren staat 11e met 3 punten. Eerst opklaringen, daarna komen er meer wolken en gaat het regenen, met vanavond kans op onweer en maxima tot 23 graden. Morgen begint dan met veel wolken, daarna klaart het op bij 22 graden. Maandag dan wisselvallig met buien en veel wind en tot 21 graden.
2: Een ei hoort erbij. En een ei van de Pluimhoeven maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeven, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeven levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeven en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.
3: Geel FM.

0: champagne. Mijn huis is juist verkocht.
1: Hé, zo rap. Ja. En je makelaar, Quanta Costa?
0: Niks gekost, hè. Dat heb je opgebroekt.
1: Dat meende je niet.
0: Ja, Imo SP, die vonden rap naar kopers. Hè. En die net dat verkocht aan een prijs waarom ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
1: Dus geen kost.
0: Nee, dat brengt op. Schrijf hem maar op.
2: Imo SP, dat is geen kost, dat brengt op. Kijk snel op imosp.be.
3: Milecenter Smets bestaat al meer dan 60 jaar. Een familiebedrijf dat dicht bij jou staat met persoonlijk advies. Ontdek in de moderne belevingswinkel op de Markt in Kasterlee het volledige gamma van Miele. Waaronder wasmachines, koelkasten, stofzuigers en alle keukentoestellen. Jouw thuis op zijn best. Dat ontdek je in Milecenter Smets op de Markt in Kasterlee. Meer info? Surf naar milecentersmets.be.
4: Avontuur. Spanning. Spanning. Muziek. Muziek. Je vindt het bij Tony's Muziekhuis. De zaak in Geel waar je alle muziek kan vinden. Ontdek de nieuwste cd's tegen de beste prijzen. Dat is Tony's Muziekhuis. Bekijk alle promoties op de Facebookpagina van Tony's Muziekhuis. Tony's Muziekhuis. Daar zit muziek in. Pas 36 in Geel. Tony's Muziekhuis. Geen zin om zelf je ontbijt te maken? Start je dag vanaf 9 uur met een klassiek, vegetarisch of luxe ontbijt bij Brasserie Flore. Door de week zijn er de lekkere dagschotels. Iedere dinsdag steak, sla met friet. Op woensdag serveert Brasserie Flore een klassiekere als dagschotel. En op vrijdag geniet je met volle teugen van een overheerlijk visgerecht. Brasserie Flore aan de Markt in Geel. Alle dagen open, behalve maandag en donderdag. Voor de openingsuren en meer info, kijk op brasserieflore.be. Op zoek naar een outfit waarin jij je echt goed voelt?
3: Ontdek Bafuto in Balen.
4: Bij Bafuto vind je vlotte, betaalbare en stijlvolle dameskleding voor een maatje meer.
3: Ontdek de nieuwste collecties, van casual tot trendy, met professioneel advies.
4: Kom langs bij Bafuto, Scheps 81 in Balen.
3: Liever eerst online kijken? Surf naar www.bafuto.be voor de webshop en de openingsuren.
4: Bafuto. Waar mode en plezier samenkomen.
5: Ben jij klaar voor een trip terug naar de gouden jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. De jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury. Boney M. The Gibson Brothers. De Dolly Dots en vele anderen. Vier podia, disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
3: GLFM.

0: back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
1: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugbyclub Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugbyclub Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
2: Shoppen in Ole maakt het compleet bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner. Van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie O-Olen.be.
3: Zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
4: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
5: De Geelse Centrumhandelaars ontvangen je met open armen. Een ruim aanbod, de grootste merken en altijd parking in de buurt.
4: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
5: Kom naar het bruisende centrum van Geel en geniet van wat lekkers in een van de vele horecazaken. Meer weten? Kijk op geelcentrum.be en volg ons via sociale media.
4: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
5: Met dank aan Superjump en Geel FM.
6: Hoe spring je in het oor van de Kempenaar? Bel 014 58 82 82 of surf naar geelfm.be voor meer info. Radioreclame op Geel FM rendeert gegarandeerd.
7: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
8: Dat is het geluid van een gezellige avond in Wijnbar De Proeverij. De lekkerste wijnen van over de hele wereld. Heerlijke hapjes en tapas. En altijd wat nieuws om te ontdekken. Bij mooi weer is ons zomerterras de ideale vakantiebestemming. Wijnbar De Proeverij vind je in de Stationstraat 91 in Geel. De Proeverij, dat is proeven, ontdekken en vooral genieten. De Proeverij.

0: zomertijd, barbecue-tijd. Met het lekkere vlees van Alma wordt het een super barbecue. Het aanbod is reuze en altijd heerlijk vers. Dus zin in barbecue? Eén adres, Alma in Geel. Jouw barbecue-specialist. Alma, op de hoek van de ring en de pas in Geel. Samen.
1: Geel FM.

0: De forse prijsdalingen in de supermarkten zijn voorbij. Dat blijkt uit de nieuwe vergelijking van de winkelkar in HLN. De afgelopen maanden pakten de supermarkten in ons land sterk uit met prijsverlagingen, terwijl de algemene inflatie fors was gestegen en ons leven dus een pak duurder werd. Retail-expert Pierre-Alexandre Billet.
1: Net door het feit dat er veel concurrentie is, heeft dat gezorgd dat die prijzen eigenlijk synthetisch laag beleven. Maar momenteel wordt de druk zo hoog dat ook winkels hun prijzen stilaan gaan moeten doen stijgen. Niet onbelangrijk is een onderliggende stijging van de grondstofprijzen, maar ook energieprijzen, kost van de tewerkstelling, dat komt nu allemaal samen.
0: En daardoor gaan de prijzen dus lichtjes stijgen. Experten zien hetzelfde gebeuren in de horeca. De VS en Venezuela hebben een akkoord bereikt over oliereserves. Dat zegt Amerikaans president Trump op zijn sociale media. En ook de Venezolaanse interim-president bevestigt het akkoord. De VS zou dan 17 olievelden beheren waaruit het 65 miljard olievaten kan produceren. En dat zou dan ook Venezuela meer geld opleveren en jobs creëren. Trump spreekt over het grootste olieakkoord in de wereldgeschiedenis. In Nepal zijn nu al 616 doden geteld na de zware overstromingen daar. In Tibet gaat het om 7 doden. Er zijn ook nog zo'n 2500 mensen vermist, onder wie 3 Belgen. Intussen vraagt Nepal hulp aan China en India, onder meer voor herstellingswerken en DNA-onderzoek. En onze nationale basketbalvrouwen, de Belgian Cats, zijn nog volop aan het oefenen voor het WK. Ze wonnen gisteravond hun voorlaatste voorbereidingsmatch tegen Japan. Het werd 78-77. Zondag spelen de Cats nog een laatste oefenmatch opnieuw tegen Japan. Daarna trekken ze naar Berlijn voor het WK. Volgende week vrijdag beginnen ze daar dan aan de groepsfase. Ze nemen het eerst op tegen Turkije. En in de hoogste klasse van ons voetbal heeft Racing Genk gemakkelijk gewonnen van promovendus SK Bever. Het werd 4-0. In de stand springt Genk nu naar een gedeeld derde plaats met 7 punten. SK Bever staat 11e met 3 punten. Eerst opklaringen, daarna komen er meer wolken en gaat het regenen met vanavond kans op onweer. Maximaal tot 23 graden. Morgen begint dan met veel wolken, daarna klaart het op bij 22 graden. Maandag dan wisselvallig met buien en veel wind en tot 21 graden.
2: Een ei hoort erbij. En een ei van de pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.

0: vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is dé multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs, Molseweg 88 in Geel. Of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse in Geel.
1: Of je als muzikant nu voor de zachte aanpak gaat. Of voor het harde werk. Met Van der Heijden zet je meteen de juiste toon. Music Van der Heijden heeft alles voor elke muzikant. Van plektrum tot drumstel, piano, gitaar, blokfluit, versterker, microfoon, viool, saxofoon, lichtshow, mengtafel. Kortom, alles. En belangrijk, zag je elders een lagere prijs? Zeg het ons. Wij gaan mee of we doen beter. Music Van der Heijden. Een persoonlijke uitleg. Eigen hersteldienst tot zelfs huuraankoop. Music Van der Heijden. Winkel om 87 in Geel. Vlakbij de ring. Met gratis parkeergelegenheid. Handig bij het afhalen. Zet de eerste toon. En kijk op music-vanderheijden.be.
0: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse, Molseweg 88 in Geel.
2: Zondagochtend. De koelkast is leeg. Maar je goesting in ontbijt is groot.

0: C'est très belge.
1: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boxdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen en ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
2: Amai Linda, dat gaat er niet geloven. Mijn huis is al verkocht.
3: Ja, op een maand zeker.
2: Nee, binnen de week.
3: Wat heb jij gedaan? Nog rap een jacuzzi in de beleving gezet?
2: Nee, Imo SP die stelde de juiste vragen. En die vonden rap een koper. Hè. En die heeft dat verkocht aan een prijs waaraan ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
3: En wie zijn dat?
2: Imo SP, dat is geen kost, dat brengt op.
4: Kijk snel op imosp.be.
5: GLFM.

0: Wil jij deze plaats innemen met reclame voor jouw zaak? Bel nu 014 58 82 82.
1: Ben jij klaar voor een trip terug naar de Gouden Jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. De jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury. Boney M. The Gibson Brothers. De Dolly Dots en vele anderen. Vier podia, disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
2: Gele FM.

nieuw bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. En extra leuk weet je, je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint. Let's go to the beach. Summer. We're cool for the summer. Geel FM.

0: De forse prijsdalingen in de supermarkten zijn voorbij. Dat blijkt uit de nieuwe vergelijking van de winkelkar in HLN. De afgelopen maanden pakten de supermarkten in ons land sterk uit met prijsverlagingen, terwijl de algemene inflatie fors was gestegen en ons leven dus een pak duurder werd. Retail-expert Pierre-Alexandre Bien.
1: Net door het feit dat er veel concurrentie is, heeft dat gezorgd dat die prijzen eigenlijk synthetisch laag beleven. Maar momenteel wordt de druk zo hoog dat ook winkels hun prijzen stilaangaande moeten doen stijgen. Niet onbelangrijk is een onderliggende stijging van de grondstofprijzen, maar ook energieprijzen, kost van de tewerkstelling, dat komt nu allemaal samen.
0: En daardoor gaan de prijzen dus lichtjes stijgen. Experten zien hetzelfde gebeuren in de horeca. Het is met de start van het nieuwe schooljaar volgende week opletten voor zware verkeershinder op de E19 richting Brussel. Aanleiding zijn verschillende werken daar, vertelt Anton de Koster.
2: We zijn eigenlijk op het knooppunt in Machelen aan het werken, waar de E19 verbonden is met de Brusselse binnenring. Daar in die verbinding zit een brug en we zijn eigenlijk de wegverharding van die brug zijn we volledig aan het vernieuwen.
0: De werken duren nog tot half oktober. Intussen zijn er ook werken op de oprit van de R6 naar de E19 in Mechelen, ook richting Brussel. Daar wordt een brug hersteld. En ook daar belooft de verkeershinder toe te nemen. In het zuiden van Rusland zijn 7 mensen gewond geraakt bij Oekraïnse luchtaanvallen, onder wie ook 2 kinderen, dat melden lokale autoriteiten. Bij de aanvallen raakten 2 appartementsblokken beschadigd en ook een goederenloods. De VS en Venezuela hebben een akkoord bereikt over oliereserves. Dat zegt Amerikaans president Trump op zijn sociale media. En ook de Venezolaanse interim-president bevestigt het akkoord. De VS zou dan 17 olievelden beheren, waaruit het 65 miljard olievaten kan produceren. En dat zou dan ook Venezuela meer geld opleveren en jobs creëren. Trump spreekt over het grootste olieakkoord in de wereldgeschiedenis. En de Belgian Cats, dat zijn onze nationale basketbalvrouwen, zijn bezig aan hun laatste voorbereidingen voor het WK. Ze wonnen gisteren nipt hun voorlaatste oefenmatch tegen Japan met 78-77. Morgen oefenen ze nog een laatste keer ook tegen elkaar. Daarna vertrekken de Cats dan naar Berlijn. Ze beginnen dan aan hun WK op 4 september in de groepsfase. Daarin nemen ze het eerst op tegen Turkije. Eerst opklaringen, daarna komen er meer wolken en gaat het ook regenen met vanavond kans op onweer. Maxima tot 23 graden. Morgen begint dan met veel wolken, daarna klaart het op bij 22 graden. Maandag dan wisselvallig met buien en veel wind en tot 21 graden.
3: Een ei hoort erbij. En een ei van de Pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.
4: Geel FM.

0: Shoppen in Ole maakt het compleet bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner, van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie O-olen.be.
1: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugbyclub Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugbyclub Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
2: Avontuur. Avontuur. Spanning. Muziek. Je vindt het bij Tony's Muziekhuis. De nieuwste films of tv-series op DVD en Blu-ray. Een gigantische collectie klassiekers. En wat er niet is, kan zeer snel geleverd worden. Dat is Tony's Muziekhuis. Bekijk alle promoties op de Facebookpagina van Tony's Muziekhuis. Tony's Muziekhuis. Daar zit muziek in. Pas 36 in Geel. Tony's Muziekhuis.
3: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
4: Dat is het geluid van een gezellige avond in Wijnbar de Proeverij. De lekkerste wijnen van over de hele wereld. Heerlijke hapjes en tapas. En altijd wat nieuws om te ontdekken. Bij mooi weer is ons zomerterras de ideale vakantiebestemming. Wijnbar de Proeverij vind je in de Stationstraat 91 in Geel. De Proeverij, dat is proeven, ontdekken en vooral genieten. De Proeverij.
5: Miele Center Smets bestaat al meer dan 60 jaar. Een familiebedrijf dat dicht bij jou staat met persoonlijk advies. Ontdek in de moderne belevingswinkel op de Markt in Kasterlee het volledige gamma van Miele. Waaronder wasmachines, koelkasten, stofzuigers en alle keukentoestellen. Jouw thuis op zijn best. Dat ontdek je in Miele Center Smets op de Markt in Kasterlee. Meer info? Surf naar milecentersmets.be. Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
6: Schat, we moeten snel zijn, hè? Zeg, ze zijn er. Allee, kom aan.
7: Maar wie zijn er?
6: Ah, wel, de mosselen. Bij Brasserie Flore. Maar als we niet snel zijn, dan zijn ze allemaal op.
7: Maar...
6: Wacht, ik weet iets.
8: Aandacht, aandacht. Er zijn geen mosselen meer bij Brasserie Flore.
6: Nasse, nu kunnen wij rustig mosseltjes gaan eten.
7: Maar schat toch, Brasserie Flore voert dagelijks verse mosselen aan.
6: Hè?
5: De lekkerste mosselen. Kom ze proeven bij Brasserie Flore. Markt 52 in Geel. Kijk op brasserieflore.be.
9: Geel FM.

0: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boxdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen en ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
1: Champagne. Mijn huis is juist verkocht.
2: Hé, zo rap.
3: Ja, en je makelaar Quanta Costa?
1: Niks gekost, hè. Dat heeft opgebroekt.
3: Dat meende je niet.
1: Ja, die mooie SP, die vond een rap een kopers, hè. En die net dat verkocht aan een prijs waarom ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
3: Dus geen kost.
1: Nee, dat brengt op. Schrijf hem maar op.
4: Imo SP. Dat is geen kost, dat brengt op. Kijk snel op imosp.be.
5: Psst, hoor je dat? Dat is geen barbecue in je tuin. Dat zijn de Stone Food Nights bij Trebelge. Vanaf 5 uur in de namiddag bak je zelf steak, kip, scampi of een mixed grill op een hete steengril aan tafel. Met frietjes, saus, een fris laadje, een drankje van de tap of een glas wijn. En een dessert. Kom snel naar Trebelge in Shoppingpark Olen of klik naar trebelge.be.
6: Oulala, c'est très belge.
0: Slim vooruit met Garage Lavrijse in geel. Lavrijse is de multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs Molseweg 88 in Geel of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse in geel.
7: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
8: De Geelse Centrumhandelaars ontvangen je met open armen. Een ruim aanbod, de grootste merken en altijd parking in de buurt.
7: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
8: Kom naar het bruisende centrum van Geel en geniet van wat lekkers in een van de vele horecazaken. Meer weten? Kijk op geelcentrum.be en volg ons via sociale media.
7: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
8: Met dank aan Superjump en Geel FM.
0: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse, Molseweg 88 in Geel.
9: Zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
10: Geel FM.

je zondag nog boodschappen doen? Geen paniek. Bij Alma Geel staan de medewerkers ook op zondag voor je klaar. Of het nu gaat om verse producten, je favoriete snacks of je wekelijkse boodschappen, Alma Geel, iedere zondag open van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds.

0: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concept. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren, surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concept.
1: De bibliotheek in Geel opent maandag 31 augustus feestelijk de vernieuwde jeugdafdeling. Van 1 uur 's middags tot 5 uur zijn kinderen welkom voor een schattenzoektocht, knutselactiviteiten en voorleesmomenten. Tussen 2 en 3 uur kunnen ze een ijsje verdienen. Om 2 uur knippen kinderen van de leesjury het lintje door. In Ole voeren experten van Arcadis en SCK vanaf 31 augustus metingen uit op en naast de site van Umicore. Tot 11 september nemen ze bodemstalen en reinigen ze pijlbuizen. Op 21 en 22 september volgen grondwaterstalen. Het onderzoek naar radiumhoudend materiaal gebeurt op vraag van het FENS. Volgens Umicore blijft de situatie stabiel en onder toezicht. Laakdal neemt deel aan de actie 1001 bomen van IOK. Elk gezin kan van 1 september tot en met 20 oktober gratis een loofboom, fruitboom, struik of kleine boom bestellen via de website van IOK. Het plantgoed kan zaterdag 21 november worden afgehaald aan de gemeentelijke werkplaats in de Kerkstraat. In Mol kunnen inwoners vanaf 1 september tot 20 oktober via Behaag Onze Kempen in Heems en streekeigen plantgoed bestellen. Een fruitboom met blote wortel zorgt later voor vers fruit en helpt wilde bijen, vogels en andere dieren. Een tuinrenger geeft gratis advies aan huis. Meer informatie staat op de websites van Tuinrengers en IOK. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
2: Op zoek naar een originele en lekkere manier om je gasten thuis of in een feestzaal te imponeren? Maak kennis met Flying Pizza van Pita Geel. Gaat het nu om een communiefeest, babyborrel, receptie, jubileum, familie- of bedrijfsfeest? Pita Geel komt met een mobiele oven naar je toe. Met een ruime keuze van hapjes, verse pizza's, pasta's en een aanbod van desserten. Meer info over Flying Pizza? Surf dan naar pita-geel.be of loop eens langs. Pita Geel in de Nierstraat 87 in Geel.

0: jij deze plaats innemen met reclame voor jouw zaak? Bel nu 014 58 82 82.
1: Ben jij klaar voor een trip terug naar de Gouden Jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. De jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury. Boney M. The Gibson Brothers. De Dolly Dots en vele anderen. Vier podia, disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.

1 minuut voor 1 vereniging. Ben jij lid van een vereniging en wil je in het oor springen van de Kempenaar? Mail dan jouw activiteit naar redactie@geelfm.be en jij krijgt van ons 1 minuut gratis zendtijd. 1 minuut voor 1 vereniging. Voor meer info surf naar geelfm.be.

0: Op zoek naar een outfit waarin jij je echt goed voelt?
1: Ontdek Bafuto in Balen.
0: Bij Bafuto vind je vlotte, betaalbare en stijlvolle dameskleding voor een maatje meer.
1: Ontdek de nieuwste collecties, van casual tot trendy, met professioneel advies.
0: Kom langs bij Bafuto, Scheps 81 in Balen.
1: Liever eerst online kijken? Surf naar www.bafuto.be voor de webshop en de openingsuren.
0: Bafuto, waar mode en plezier samenkomen.
2: Back to school. Terug naar het werk. Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
3: Dat is het geluid van een gezellige avond in Wijnbar de Proeverij. De lekkerste wijnen van over de hele wereld. Heerlijke hapjes en tapas. En altijd wat nieuws om te ontdekken. Bij mooi weer is ons zomerterras de ideale vakantiebestemming. Wijnbar de Proeverij vind je in de Stationstraat 91 in Geel. De Proeverij, dat is proeven, ontdekken en vooral genieten. De Proeverij.
4: Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is de multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs, Molseweg 88 in Geel. Of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit, met Garage Lavrijse in Geel.
5: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting? Een verhuis? Benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
4: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit met Garage Lavrijse, Molseweg 88 in Geel.
6: Amai Linda, dat gaat je niet geloven. Mijn huis is al verkocht.
7: Ja, op een maand zeker.
6: Nee, binnen de week.
7: Wat heb jij gedaan? Nog rap een jacuzzi in de beleving gezet?
6: Nee, Imo SP die stelde de juiste vragen. En die vonden rap een koper. Hè? En die heeft dat verkocht aan een prijs waaraan ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
7: En wie zijn dat?
6: Imo SP, dat is geen kost, dat brengt op.
8: Kijk snel op imosp.be.
9: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boxdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen en ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
10: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugby Club Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugby Club Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
11: Of je als muzikant nu voor de zachte aanpak gaat. Of voor het harde werk. Met Van der Heijden zet je meteen de juiste toon. Music Van der Heijden heeft alles voor elke muzikant. Van plektrum tot drumstel, piano, gitaar, blokfluit, versterker, microfoon, viool, saxofoon, lichtgel, mengtafel. Kortom, alles. En belangrijk, zag je elders een lagere prijs? Zeg het ons. Wij gaan mee of we doen beter. Music van der Heijden. Een persoonlijke uitleg. Eigen hersteldienst tot zelfs huuraankoop. Music van der Heijden. Winkelom 87 in Geel. Vlakbij de ring. Met gratis parkeergelegenheid. Handig bij het afhalen. Zet de eerste toon. En kijk op music-vanderheijden.be.

of fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. En extra leuk weet je, je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint. Sunlight.

0: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concepts. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren, surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concepts.
1: Bibliotheek in Geel opent maandag 31 augustus feestelijk de vernieuwde jeugdafdeling. Van 1 uur 's middags tot 5 uur zijn kinderen welkom voor een schattenzoektocht, knutselactiviteiten en voorleesmomenten. Tussen 2 en 3 uur kunnen ze een ijsje verdienen. Om 2 uur knippen kinderen van de leesjury het lintje door. In Ole voeren experten van Arcadis en SCK vanaf 31 augustus metingen uit op en naast de site van Umicore. Tot 11 september nemen ze bodemstalen en reinigen ze pijlbuizen. Op 21 en 22 september volgen grondwaterstalen. Het onderzoek naar radiumhoudend materiaal gebeurt op vraag van het FENS. Volgens Umicore blijft de situatie stabiel en onder toezicht. Laakdal neemt deel aan de actie 1001 bomen van IOK. Elk gezin kan van 1 september tot en met 20 oktober gratis een loofboom, fruitboom, struik of kleine boom bestellen via de website van IOK. Het plantgoed kan zaterdag 21 november worden afgehaald aan de gemeentelijke werkplaats in de Kerkstraat. In Mol kunnen inwoners vanaf 1 september tot 20 oktober via Behaag Onze Kempen in Heems en streekeigen plantgoed bestellen. Een fruitboom met blote wortel zorgt later voor vers fruit en helpt wilde bijen, vogels en andere dieren. Een tuinrenger geeft gratis advies aan huis. Meer informatie staat op de websites van Tuinrengers en IOK. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
2: Pita, pizza of pasta? Bij Pita Geel in de Nieuwstraat hebben ze de lekkerste gerechten. Pita, pizza of pasta in kleine of grote formaten. Pita Geel is 7 dagen op 7 open en levert 's middags en 's avonds aan huis of op kantoor. Alle gerechten bestel je via de website pita-geel.be. Pita, pizza, pasta en daarmee basta. Pita Geel, alle dagen open, vanaf 11 uur 's ochtends. Pita Geel, Nieuwstraat 87 in Geel.
3: GLFM.

0: spanning. Spanning. Muziek. Muziek. Je vindt het bij Tony's Muziekhuis. Fan van vinyl? Wij ook. Uw klassieker op LP. De nieuwste LP-releases? Wij hebben ze. Zelfs naden voor uw draaitafel zijn bij ons verkrijgbaar. Dat is Tony's Muziekhuis. Bekijk alle promoties op de Facebookpagina van Tony's Muziekhuis. Tony's Muziekhuis. Daar zit muziek in. Pas 36 in Geel. Tony's Muziekhuis. Hoe spring je in het oor van de Kempenaar?
1: Bel 014 58 82 82
0: of surf naar geelfm.be voor meer info.
1: Radioreclame op GeelFM rendeert gegarandeerd.
2: Zondagochtend. De koelkast is leeg. Maar je goesting in ontwikkeling.

0: Oeh la la, c'est très belge.
1: Shoppen in Ole maakt het compleet bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner, van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie O-olen.be.
2: Gele FM.

0: bij Brasserie Flore. Door de week zijn er de lekkere dagschotels. Iedere dinsdag steak, sla met friet. Op woensdag serveert Brasserie Flore een klassiekere als dagschotel. En op vrijdag geniet je met volle teugen van een overheerlijk visgerecht. Brasserie Flore aan de Markt in Geel. Alle dagen open, behalve maandag en donderdag. Voor de openingsuren en meer info, kijk op brasserieflore.be.
1: Milecenter Smets bestaat al meer dan 60 jaar. Een familiebedrijf dat dicht bij jou staat met persoonlijk advies. Ontdek in de moderne belevingswinkel op de Markt in Kasterlee het volledige gamma van Miele. Waaronder wasmachines, koelkasten, stofzuigers en alle keukentoestellen. Jouw thuis op zijn best. Dat ontdek je in Milecenter Smets op de Markt in Kasterlee. Meer info? Surf naar milecentersmets.be.
2: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
3: Ben jij klaar voor een trip terug naar de gouden jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. Die jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury. Boney M. De Gibson Brothers. De Dolly Dots en vele anderen. Vier podia. Disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
1: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.

0: zomertijd, barbecue-tijd. Met het lekkere vlees van Alma wordt het een super barbecue. Het aanbod is reuze en altijd heerlijk vers. Dus zin in barbecue? Eén adres, Alma in Geel. Jouw barbecue-specialist. Alma, op de hoek van de ring en de pas in Geel. Let's go to the beach.
1: Samen.

0: Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten onderzoekt of de Nederlandse massadonor, die meer dan 100 kinderen zou verwekt hebben, ook in ons land actief was. Verschillende media melden dat de donor ook bij 6 Belgische gezinnen kinderen heeft verwekt. Anne Eekhout van het FAGG.
1: Wij nemen contact op met onze Nederlandse collega's om te kijken of er extra informatie over het Belgische luik beschikbaar is en of er mogelijk Belgische families betrokken zijn. Want we hebben op dit moment voor België geen officiële aanwijzingen dat onze fertiliteitscentra zijn betrokken en of deze persoon hier echt actief is geweest.
0: Het FAGG wil bijvoorbeeld meer informatie over de identiteit van de donor. De temperatuur in de Vlaamse waterlopen is gestegen tot een recordhoogte. Op sommige plekken tot wel meer dan 25 graden. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij, waar Gazet van Antwerpen over schrijft. De hoge temperaturen hebben een ecologische impact, met onder meer vissterfte, maar het zorgt ook voor economische gevolgen bij bedrijven die koelwater lozen. Dat zegt hydroloog Patrick Willems.
2: Als er water wordt geloosd van heel hoge temperaturen en er dreigt gevaar op het overschrijden van die drempel van 25 graden Celsius, dan kunnen er lozingsbeperkingen of lozingsverboden opgelegd worden aan die bedrijven. Ja, dan moeten zij vaak hun productieproces gaan verminderen of in bepaalde omstandigheden zelfs helemaal gaan stilleggen.
0: Volgens Willems kan meer inzetten op het vasthouden van grondwater een oplossing bieden. In de buurt van de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 27 mensen omgekomen bij een Russische drone-aanval, dat melden lokale autoriteiten. Er raakten ook 42 mensen gewond. Door de aanval was er een explosie en brak er brand uit in een magazijn. Het vuur verspreidde zich naar huizen in de buurt en er werden ook 380 mensen geëvacueerd. De Spaanse overheid heeft de Europese grenswacht Frontex om hulp gevraagd bij de migratiecrisis in Ceuta. Dat is het stukje Spaans gebied op het Afrikaanse continent waar vorige maand tienduizenden migranten Europa probeerden binnen te geraken. Spanje wil 10 extra medewerkers om te helpen bij de registratie en de eerste controle. Volgens de regering zitten er nog altijd zeker 3500 migranten op Ceuta. En in IJsland is nu officieel het referendum van start gegaan. De IJslanders stemmen over de vraag of hun land mag onderhandelen met de Europese Unie over toetreding. De regering wil dat, maar er is veel tegenkanting. Als de onderhandelingen mogen opstarten, komt er na die onderhandelingen nog een tweede referendum over de effectieve toetreding. De stemlokalen zijn nog open tot middernacht deze tijd. Eerst nog opklaringen. Later deze namiddag gaat het regenen vanaf het westen. Vanavond is er ook kans op onweer. Maxima tot 23 graden. Morgen nog wat regen en wolken, maar ook opklaringen. Opnieuw tot 23 graden. Volgende week begint wisselvallig bij maxima tot 21 graden.
3: Een ei hoort erbij. En een ei van de pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.

0: champagne. Mijn huis is juist verkocht.
1: Hé, zo rap? Ja. En je makelaar, Quanta Costa?
0: Niks gekost, hè. Dat heb je opgebroekt.
1: Dat meende je niet.
0: Ja, Imo SP, die vonden rap een kopers, hè. En die net dat verkocht aan een prijs waarom ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
1: Dus geen kost?
0: Nee, dat brengt op. Schrijf hem maar op.
2: Imo SP, dat is geen kost, dat brengt op. Kijk snel op imosp.be.
3: Dat is het geluid van een gezellige avond in Wijnbar de Proeverij. De lekkerste wijnen van over de hele wereld. Heerlijke hapjes en tapas. En altijd wat nieuws om te ontdekken. Bij mooi weer is ons zomerterras de ideale vakantiebestemming. Wijnbar de Proeverij vind je in de Stationstraat 91 in Geel. De Proeverij, dat is proeven, ontdekken en vooral genieten. De Proeverij.
4: Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is de multimerken garage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs Molseweg 88 in Geel of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse in Geel.
5: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
6: De Geelse Centrumhandelaars ontvangen je met open armen. Een ruim aanbod, de grootste merken en altijd parking in de buurt.
5: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
6: Kom naar het bruisende centrum van Geel en geniet van wat lekkers in een van de vele horecazaken. Meer weten? Kijk op geelcentrum.be en volg ons via sociale media.
5: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
6: Met dank aan Superjump en Geel FM.
4: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit met Garage Lavrijse, Molseweg 88 in Geel. Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boksdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen en ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
7: Hoe spring je in het oor van de Kempenaar? Bel 014 58 82 82 of surf naar geelfm.be voor meer info. Radioreclame op GeelFM rendeert gegarandeerd.
8: Zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
9: Geel FM.

0: dat is geen barbecue in je tuin. Dat zijn de Stone Food Nights bij Trebelge. Vanaf 5 uur in de namiddag bak je zelf steak, kip, scampi of een mixed grill op een hete steengril aan tafel. Met frietjes, saus, een fris laadje, een drankje van de tap of een glas wijn. En een dessert. Kom snel naar Trebelge in Shoppingpark Olen. Of klik naar trebelge.be.
1: Oh la la, c'est Trebelge.
2: Shoppen in Olen maakt het compleet bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner, van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in Shoppingcenter Olen. 7 op 7 open. Brasserieo-olen.be.
3: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugbyclub Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugbyclub Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
2: Of je als muzikant nu voor de zachte aanpak gaat. Of voor het harde werk. Met Van der Heijden zet je meteen de juiste toon. Music Van der Heijden heeft alles voor elke muzikant. Van plektrum tot drumstel, piano, gitaar, blokfluit, versterker, microfoon, viool, saxofoon, lichtshow, mengtafel. Kortom, alles. En belangrijk, zag je elders een lagere prijs? Zeg het ons. Wij gaan mee of we doen beter. Music Van der Heijden. Een persoonlijke uitleg. Eigen hersteldienst tot zelfs huuraankoop. Music Van der Heijden. Winkelom 87 in Geel. Vlakbij de ring. Met gratis parkeergelegenheid. Handig bij het afhalen. Zet de eerste toon. En kijk op music-vanderheijden.be.

of fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint. Let's go to the beach. Samen. We're cool for the summer. Geel FM.

0: In Peer, in Limburg, loopt een onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag in een buitenschoolse kinderopvang. Dat bevestigt de burgemeester. Begin deze maand kwam daarover een melding binnen. Het gaat over een opvang van kinderen tussen de 3 en de 12. Je hoort burgemeester Steven Matthij.
1: Toen die melding binnenkomt, is natuurlijk direct ook de politie ingeschakeld. Er is ook een formele klacht ingediend en het onderzoek daar is lopende. Intussen hebben we ook in de kinderopvang zelf een aantal maatregelen genomen, zodat de ouders ook gerust kunnen zijn als hun kind naar de opvang gaat.
0: De kinderopvang blijft intussen dus wel open. De temperatuur in de Vlaamse waterlopen is gestegen tot een recordhoogte. Op sommige plekken tot wel meer dan 25 graden. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij waar Gazet van Antwerpen over schrijft. De hoge temperaturen hebben een ecologische impact, met onder meer vissterfte. Maar het zorgt ook voor economische gevolgen bij bedrijven die koelwater lozen. Dat zegt hydroloog Patrick Willems.
2: Als er water wordt geloosd van heel hoge temperaturen en er dreigt gevaar op het overschrijden van die drempel van 25 graden Celsius, dan kunnen er lozingsbeperkingen of lozingsverboden opgelegd worden aan die bedrijven. Ja, dan moeten zij vaak hun productieproces gaan verminderen of in bepaalde omstandigheden zelfs helemaal gaan stilleggen.
0: Volgens Willems kan meer inzetten op het vasthouden van grondwater een oplossing bieden. In de buurt van de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 27 mensen omgekomen bij een Russische drone-aanval. Dat melden lokale autoriteiten. Er raakten ook 42 mensen gewond. Rusland viseerde een magazijn waar munitie werd opgeslagen. Er was een grote brand en een explosie. En er is ook veel schade aan huizen in de buurt en meer dan 200 mensen moesten geëvacueerd worden. De Oekraïnse president benadrukt dat munitie niet in de buurt van woningen mag worden opgeslagen. De Spaanse overheid heeft de Europese grenswacht Frontex om hulp gevraagd bij de migratiecrisis in Ceuta. Dat is het stukje Spaans gebied op het Afrikaanse continent waar vorige maand tienduizenden migranten Europa probeerden binnen te geraken. Spanje wil 10 extra medewerkers om te helpen bij de registratie en de eerste controle. Volgens de regering zitten er nog altijd zeker 3500 migranten op Ceuta. En rond deze tijd beginnen de Red Panthers, dat zijn onze nationale hockeyvrouwen, aan hun match voor de bronzen medaille op de WK. Ze nemen het op tegen Australië. Donderdag verloren de Panthers hun halve finale tegen Nederland met 1-0. In de slotminuten werd een doelpunt van ons land afgekeurd, waarna de speelsters boos werden op de scheidsrechter. Justine Razier kreeg zo'n schorsing van 1 match en is er vandaag niet bij. Alix Garnier kreeg een waarschuwing. Deze namiddag is het bewolkt met buien vanaf het westen. Vanavond is er ook kans op onweer, maxima tot 23 graden. Morgen nog wat regen en wolken, maar ook opklaringen, opnieuw tot 23 graden. Volgende week begint dan wisselvallig bij maxima tot 21 graden.
3: Een ei hoort erbij. En een ei van de Pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.
4: Geel FM.

0: vooruit met Garage Lavrijsen in Geel. Lavrijsen is dé multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijsen is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijsen ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs Molseweg 88 in Geel. Of kijk op lavrijsen-geel.be. Slim vooruit met Garage Lavrijsen in Geel.
1: Wil jij deze plaats innemen met reclame voor jouw zaak? Bel nu 014 58 82 82.
0: Bij Garage Lavrijsen kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit met Garage Lavrijsen, Molseweg 88 in Geel.
2: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
0: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boxdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen en ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
3: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

0: terug naar de gouden jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. Die jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury. Boney M. The Gibson Brothers. De Dolly Dots en vele anderen. Vier podia, disco, soul, new wave en rock and roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
1: Millecenter Smets bestaat al meer dan 60 jaar. Een familiebedrijf dat dicht bij jou staat met persoonlijk advies. Ontdek in de moderne belevingswinkel op de Markt in Kasterlee het volledige gamma van Miele. Waaronder wasmachines, koelkasten, stofzuigers en alle keukentoestellen. Jouw thuis op zijn best. Dat ontdek je in Millecenter Smets op de Markt in Kasterlee. Meer info? Surf naar millecentersmets.be.
2: Avontuur. Avontuur. Spanning. Spanning. Muziek. Je vindt het bij Tony's Muziekhuis. De zaak in geel waar je alle muziek kan vinden. Ontdek de nieuwste cd's tegen de beste prijzen. Dat is Tony's Muziekhuis. Bekijk alle promoties op de Facebookpagina van Tony's Muziekhuis. Tony's Muziekhuis. Daar zit muziek in. Pas 36 in geel. Tony's Muziekhuis.
3: Schat, we moeten snel zijn, hè? Zeg, ze zijn er. Allee, kom aan.
4: Maar wie zijn er?
3: Ah, wel, de mosselen. Bij Brasserie Flore. Maar als we niet snel zijn, dan zijn ze allemaal op.
4: Maar...
3: Wacht, ik weet iets.
5: Aandacht, aandacht. Er zijn geen mosselen meer bij Brasserie Flore.
3: Nasse, nu kunnen wij rustig mosseltjes gaan eten.
4: Maar schat toch, Brasserie Flore voert dagelijks verse mosselen aan.
3: Hè?
1: De lekkerste mosselen. Kom ze proeven bij Brasserie Flore. Markt 52 in Geel. Kijk op brasserieflore.be.
6: Op zoek naar een outfit waarin jij je echt goed voelt?
1: Ontdek Bafuto in Balen.
6: Bij Bafuto vind je vlotte, betaalbare en stijlvolle dameskleding voor een maatje meer.
1: Ontdek de nieuwste collecties, van casual tot trendy, met professioneel advies.
6: Kom langs bij Bafuto, Scheps 81 in Balen.
1: Liever eerst online kijken? Surf naar www.bafuto.be voor de webshop en de openingsuren.
6: Bafuto. Waar mode en plezier samenkomen.
7: Amai Linda, dat gaat je niet geloven. Mijn huis is al verkocht.
8: Ja, ja, op een maand zeker.
7: Nee, binnen de week.
8: Huh, wat heb jij gedaan? Nog rap een jacuzzi in de beleving gezet?
7: Nee, Imo SP die stelde de juiste vragen. En die vonden rap een koper. Hè? En die heeft dat verkocht aan een prijs waaraan ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
8: En wie zijn dat?
7: Imo SP, dat is geen kost, dat brengt op.
1: Kijk snel op imosp.be.
9: Geel FM.

je zondag nog boodschappen doen? Geen paniek. Bij Alma Geel staan de medewerkers ook op zondag voor je klaar. Of het nu gaat om verse producten, je favoriete snacks of je wekelijkse boodschappen, Alma Geel, iedere zondag open van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds.

0: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concept. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren, surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concept.
1: De bibliotheek in Geel opent maandag 31 augustus feestelijk de vernieuwde jeugdafdeling. Van 1 uur 's middags tot 5 uur zijn kinderen welkom voor een schattenzoektocht, knutselactiviteiten en voorleesmomenten. Tussen 2 en 3 uur kunnen ze een ijsje verdienen. Om 2 uur knippen kinderen van de leesjury het lintje door. In Ole voeren experten van Arcadis en SCK vanaf 31 augustus metingen uit op en naast de site van Umicore. Tot 11 september nemen ze bodemstalen en reinigen ze pijlbuizen. Op 21 en 22 september volgen grondwaterstalen. Het onderzoek naar radiumhoudend materiaal gebeurt op vraag van het FENS. Volgens Umicore blijft de situatie stabiel en onder toezicht. Laakdal neemt deel aan de actie 1001 bomen van IOK. Elk gezin kan van 1 september tot en met 20 oktober gratis een loofboom, fruitboom, struik of kleine boom bestellen via de website van IOK. Het plantgoed kan zaterdag 21 november worden afgehaald aan de gemeentelijke werkplaats in de Kerkstraat. In Mol kunnen inwoners vanaf 1 september tot 20 oktober via Behaag Onze Kempen in Heems en streekeigen plantgoed bestellen. Een fruitboom met blote wortel zorgt later voor vers fruit en helpt wilde bijen, vogels en andere dieren. Een tuinrenger geeft gratis advies aan huis. Meer informatie staat op de websites van Tuinrengers en IOK. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
2: Op zoek naar een originele en lekkere manier om je gasten thuis of in een feestzaal te imponeren? Maak kennis met Flying Pizza van Pita Geel. Gaat het nu om een communiefeest, babyborrel, receptie, jubileum, familie- of bedrijfsfeest? Pita Geel komt met een mobiele oven naar je toe. Met een ruime keuze van hapjes, verse pizza's, pasta's en een aanbod van desserten. Meer info over Flying Pizza? Surf dan naar pita-geel.be of loop eens langs. Pita Geel, in de Nierstraat 87 in Geel.
3: Geel FM.

0: Dat is het geluid van een gezellige avond in Wijnbar de Proeverij. De lekkerste wijnen van over de hele wereld. Heerlijke hapjes en tapas. En altijd wat nieuws om te ontdekken. Bij mooi weer is ons zomerterras de ideale vakantiebestemming. Wijnbar de Proeverij vind je in de Stationstraat 91 in Geel. De Proeverij, dat is proeven, ontdekken en vooral genieten. De Proeverij.
1: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
2: De Geelse Centrumhandelaars ontvangen je met open armen. Een ruim aanbod, de grootste merken en altijd parking in de buurt.
1: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
2: Kom naar het bruisende centrum van Geel en geniet van wat lekkers in een van de vele horecazaken. Meer weten? Kijk op geelcentrum.be en volg ons via sociale media.
1: Geel Centrum, dat is kleurig.
2: Met dank aan Superjump en GLFM.
3: Zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
4: Wil jij deze plaats innemen met reclame voor jouw zaak? Bel nu 014 58 82 82.
5: Back to school. Terug naar het werk. Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
6: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugby Club Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugby Club Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
7: Shoppen in Ole maakt het compleet bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner, van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie-o-olen.be.
8: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
9: GLFM.

0: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boksdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen en ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
1: Of je als muzikant nu voor de zachte aanpak gaat, of voor het harde werk. Met Van der Heijden zet je meteen de juiste toon. Music Van der Heijden heeft alles voor elke muzikant. Van plektrum tot drumstel, piano, gitaar, blokfluit, versterker, microfoon, viool, saxofoon, lichtgel, mengtafel. Kortom, alles. En belangrijk, zag je elders een lagere prijs? Zeg het ons. Wij gaan mee of we doen beter. Music Van der Heijden. Een persoonlijke uitleg. Eigen hersteldienst tot zelfs huuraankoop. Music Van der Heijden. Winkel om 87 in Geel. Vlakbij de ring. Met gratis parkeergelegenheid. Handig bij het afhalen. Zet de eerste toon. En kijk op music-vanderheijden.be.
2: Zondagochtend. De koelkast is leeg. Maar je goesting in ontbijt is

0: C'est très belge.
1: Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is de multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs, Molseweg 88 in Geel. Of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse in Geel.
2: Champagne. Mijn huis is juist verkocht.
3: Hé, zo rap.
4: Ja, en je makelaar, quanta costa?
3: Niks gekost, hè. Dat heb je opgebroekt.
4: Dat meende je niet.
3: Ja, Imo SP, die vond een rap een koper, hè. En die net dat verkocht aan een prijs waarom ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
4: Dus geen kost.
3: Nee, dat brengt op. Schrijf hem maar op.
5: Imo SP. Dat is geen kost. Dat brengt op. Kijk snel op imosp.be.
1: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse. Molseweg 88 in Geel.
6: Geel FM.

bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne LED-schermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe-restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint.

0: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concept. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren, surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concept.
1: De bibliotheek in Geel opent maandag 31 augustus feestelijk de vernieuwde jeugdafdeling. Van 1 uur 's middags tot 5 uur zijn kinderen welkom voor een schattenzoektocht, knutselactiviteiten en voorleesmomenten. Tussen 2 en 3 uur kunnen ze een ijsje verdienen. Om 2 uur knippen kinderen van de leesjury het lintje door. In Ole voeren experten van Arcadis en SCK vanaf 31 augustus metingen uit op en naast de site van Umicor. Tot 11 september nemen ze bodemstalen en reinigen ze pijlbuizen. Op 21 en 22 september volgen grondwaterstalen. Het onderzoek naar radiumhoudend materiaal gebeurt op vraag van het FENS. Volgens Umicor blijft de situatie stabiel en onder toezicht. Laakdal neemt deel aan de actie 1001 bomen van IOK. Elk gezin kan van 1 september tot en met 20 oktober gratis een loofboom, fruitboom, struik of kleine boom bestellen via de website van IOK. Het plantgoed kan zaterdag 21 november worden afgehaald aan de gemeentelijke werkplaats in de Kerkstraat. In Mol kunnen inwoners vanaf 1 september tot 20 oktober via Behaag Onze Kempen in Heems en streekeigen plantgoed bestellen. Een fruitboom met blote wortel zorgt later voor vers fruit en helpt wilde bijen, vogels en andere dieren. Een tuinrenger geeft gratis advies aan huis. Meer informatie staat op de websites van Tuinrengers en IOK. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
2: Pita, pizza of pasta? Bij Pita Geel in de Nieuwstraat hebben ze de lekkerste gerechten. Pita, pizza of pasta in kleine of grote formaten. Pita Geel is 7 dagen op 7 open en levert 's middags en 's avonds aan huis of op kantoor. Alle gerechten bestel je via de website pita-geel.be. Pita, pizza, pasta en daarmee basta. Pita Geel, alle dagen open, vanaf 11 uur 's ochtends. Pita Geel, Nieuwstraat 87 in Geel.
3: Geel FM.

0: terug naar de gouden jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. De jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury. Boney M. The Gibson Brothers. De Dolly Dots en vele anderen. Vier podia, disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
1: Hoe spring je in het oor van de Kempenaar?
2: Bel 014 58 82 82
1: of surf naar gelfm.be voor meer info.
2: Radioreclame op GLFM rendeert gegarandeerd. GLFM.

voor één vereniging. Ben jij lid van een vereniging en wil je in het oor springen van de Kempenaar? Mail dan jouw activiteit naar redactie@geelfm.be en jij krijgt van ons 1 minuut gratis zendtijd. 1 minuut voor één vereniging. Voor meer info, surf naar geelfm.be.

0: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugby Club Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugby Club Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
1: Geen zin om zelf je ontbijt te maken? Start je dag vanaf 9 uur met een klassiek, vegetarisch of luxe ontbijt bij Brasserie Flore. Door de week zijn er de lekkere dagschotels. Iedere dinsdag steak, sla met friet. Op woensdag serveert Brasserie Flore een klassiekere als dagschotel. En op vrijdag geniet je met volle teugen van een overheerlijk visgerecht. Brasserie Flore aan de Markt in Geel. Alle dagen open, behalve maandag en donderdag. Voor de openingsuren en meer info, kijk op brasserieflore.be. Avontuur. Avontuur. Spanning. Spanning. Muziek. Muziek. Je vindt het bij Tony's Muziekhuis. De nieuwste films of tv-series op DVD en Blu-ray. Een gigantische collectie klassiekers. En wat er niet is, kan zeer snel geleverd worden. Dat is Tony's Muziekhuis. Bekijk alle promoties op de Facebookpagina van Tony's Muziekhuis. Tony's Muziekhuis. Daar zit muziek in. Pas 36 in Geel. Tony's Muziekhuis.
2: Miele Center Smets bestaat al meer dan 60 jaar. Een familiebedrijf dat dicht bij jou staat met persoonlijk advies. Ontdek in de moderne belevingswinkel op de Markt in Kasterlee het volledige gamma van Miele. Waaronder wasmachines, koelkasten, stofzuigers en alle keukentoestellen. Jouw thuis op zijn best. Dat ontdek je in Miele Center Smets op de Markt in Kasterlee. Meer info? Surf naar mielecentersmets.be.
3: Dat is het geluid van een gezellige avond in Wijnbar De Proeverij. De lekkerste wijnen van over de hele wereld. Heerlijke hapjes en tapas. En altijd wat nieuws om te ontdekken. Bij mooi weer is ons zomerterras de ideale vakantiebestemming. Wijnbar De Proeverij vind je in de Stationstraat 91 in Geel. De Proeverij, dat is proeven, ontdekken en vooral genieten. De Proeverij.
4: Shoppen in Ole maakt het compleet bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner, van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie O-Olen.be.
5: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
6: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
7: Geel FM.

zomertijd, barbecue-tijd. Met het lekkere vlees van Alma wordt het een super barbecue. Het aanbod is reuze en altijd heerlijk vers. Dus zin in barbecue? Eén adres, Alma in Geel. Jouw barbecue-specialist. Alma, op de hoek van de ring en de pas in Geel.

0: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concept. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren, surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concept.
1: De bibliotheek in Geel opent maandag 31 augustus feestelijk de vernieuwde jeugdafdeling. Van 1 uur 's middags tot 5 uur zijn kinderen welkom voor een schattenzoektocht, knutselactiviteiten en voorleesmomenten. Tussen 2 en 3 uur kunnen ze een ijsje verdienen. Om 2 uur knippen kinderen van de leesjury het lintje door. In Ole voeren experten van Arcadis en SCK vanaf 31 augustus metingen uit op en naast de site van Umicore. Tot 11 september nemen ze bodemstalen en reinigen ze pijlbuizen. Op 21 en 22 september volgen grondwaterstalen. Het onderzoek naar radiumhoudend materiaal gebeurt op vraag van het FENS. Volgens Umicore blijft de situatie stabiel en onder toezicht. Laakdal neemt deel aan de actie 1001 bomen van IOK. Elk gezin kan van 1 september tot en met 20 oktober gratis een loofboom, fruitboom, struik of kleine boom bestellen via de website van IOK. Het plantgoed kan zaterdag 21 november worden afgehaald aan de gemeentelijke werkplaats in de Kerkstraat. In Mol kunnen inwoners vanaf 1 september tot 20 oktober via Behaag Onze Kempen in Heems en streekeigen plantgoed bestellen. Een fruitboom met blote wortel zorgt later voor vers fruit en helpt wilde bijen, vogels en andere dieren. Een tuinrenger geeft gratis advies aan huis. Meer informatie staat op de websites van Tuinrengers en IOK. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
0: Op zoek naar een originele en lekkere manier om je gasten thuis of in een feestzaal te imponeren? Maak kennis met Flying Pizza van Pita Geel. Gaat het nu om een communiefeest, babyborrel, receptie, jubileum, familie- of bedrijfsfeest? Pita Geel komt met een mobiele oven naar je toe. Met een ruime keuze van hapjes, verse pizza's, pasta's en een aanbod van desserten. Meer info over Flying Pizza? Surf dan naar pita-geel.be of loop eens langs. Pita Geel, in de Nierstraat 87 in Geel.
2: Geel FM.
3: De stad wordt wakker. In het donker.

0: Amai, Linda, dat gaat er niet geloven. Mijn huis is al verkocht.
1: Ja, ja, op een maand zeker.
0: Nee, binnen de week.
1: Huh, wat heb jij gedaan? Nog rap een jacuzzi in de beleving gezet?
0: Nee, Imo SP die stelde de juiste vragen. En die vonden rap een koper. Hè. En die net dat verkocht aan een prijs waaraan ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
1: En wie zijn dat?
0: Imo SP, dat is geen kost, dat brengt op.
2: Kijk snel op imosp.be.
3: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
4: De Geelse Centrumhandelaars ontvangen je met open armen. Een ruim aanbod, de grootste merken en altijd parking in de buurt.
3: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
4: Kom naar het bruisende centrum van Geel en geniet van wat lekkers in een van de vele horecazaken. Meer weten? Kijk op geelcentrum.be en volg ons via sociale media.
3: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
4: Met dank aan Superjump en Geel FM.
5: Zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
6: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boksdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen en ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal. Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is de multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs Molseweg 88 in Geel of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel.
7: Hoor je dat? Dat is geen barbecue in je tuin. Dat zijn de Stone Food Nights bij Trebelsch. Vanaf 5 uur in de namiddag bak je zelf steak, kip, scampi of een mixed grill op een hete steengril aan tafel. Met frietjes, saus, een fris slaatje, een drankje van de tap of een glas wijn. En een dessert. Kom snel naar Trebelsch in Shoppingpark Olen. Of klik naar trebelsch.be.
8: Oeh la la, c'est Trebelsch.
6: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse, Molseweg 88 in Geel.

0: Op zoek naar een outfit waarin jij je echt goed voelt?
1: Ontdek Pafuto in Balen.
0: Bij Pafuto vind je vlotte, betaalbare en stijlvolle dameskleding voor een maatje meer.
1: Ontdek de nieuwste collecties, van casual tot trendy, met professioneel advies.
0: Kom langs bij Pafuto, Scheps 81 in Balen.
1: Liever eerst online kijken? Surf naar www.pafuto.be voor de webshop en de openingsuren.
0: Pafuto, waar mode en plezier samenkomen.
1: Hoe spring je in het oor van de Kempenaar? Bel 014 58 82 82 of surf naar gelfm.be voor meer info. Radioreclame op GLFM rendeert gegarandeerd.
2: Ben jij klaar voor een trip terug naar de Gouden Jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. De jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury. Boney M. The Gibson Brothers. De Dolly Dots en vele anderen. Vier podia, disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
0: Geel FM.

bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne LED-schermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint. Let's go to the beach. Summer. We're cool for the summer. Geel FM.

0: De kans is groot dat er ook in ons land kinderen geboren zijn van de Nederlandse spermadonor die in totaal meer dan 120 kinderen verwekte. Dat meldt de VZW Donorkinderen. Op dit moment zijn er in ons land nog geen meldingen, maar dat is een kwestie van tijd, zegt Stef Raaimakers van de VZW.
1: De kans is zeer groot. Bij deze donor, stel je ook vast, die heeft dat heel lang gedaan. Die heeft zich niet beperkt tot Nederland, maar is ook naar Duitsland gegaan en dan nu ook naar België. Ik ga ervan uit dat dat aantal alleen nog maar gaat stijgen. We weten vandaag de dag nog niet of dat hij zich ook zich gaan aanbieden is in Belgische klinieken of buitenlandse spermabanken die dan hier zaad leveren.
0: Dat wordt allemaal nog onderzocht. In Nederland mag een spermadonor maximaal 25 kinderen verwekken, in ons land bij maximaal 6 gezinnen. Onderzoekers van de KU Leuven zoeken een manier om leerstoornissen, zoals dyslexie en dyscalculie, te voorspellen. Nu stellen experts dat vaak vast als een kind 7 of 8 jaar oud is, maar alles wijst erop dat ze dat eigenlijk al 4 jaar eerder kunnen zien, met MRI's of slimme testen. Onderzoekster Floor van de Kruis.
2: Echte oorzaak is eigenlijk nog niet geweten. En anderzijds willen we ook wel echt die diagnose naar wat vroeger gaan halen, zodat we vroeger kunnen diagnoses stellen.
0: Want hoe vroeger je zo'n leerstoornis vindt, hoe beter je ze kan behandelen. De dodentol na de Russische drone-aanval van afgelopen nacht in de buurt van de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 37. Dat melden lokale autoriteiten. Eerder hadden ze het nog over 27 doden. Bij de aanval sloeg een drone in op een magazijn waar munitie opgeslagen ligt. En dat veroorzaakte een zware brand en ook meerdere ontploffingen. In de VS moet een medewerker van het Witte Huis bijna 150.000 euro betalen omdat hij gokte op toespraken van president Trump. Hij zette geld in op woorden en zinnen die Trump zou gebruiken, maar hij speelde ook vals daarbij. Want hij bediende zelf de autocue, waardoor hij dus wist op voorhand wat Trump ging vertellen. De man verdiende daar op die manier ruim 85.000 euro mee. En enorm fier. Dat is de reactie bij onze nationale hockeyvrouwen nadat ze brons pakten op het WK door in de kleine finale Australië te kloppen met 1-0. Het is de eerste WK-medaille voor onze Red Panthers in bijna 50 jaar. Je hoort speelster Alix Scherniers.
3: Ik ben heel trots op het team, op de staf. Vooral wij hebben het gewoon gedaan vandaag. Het was een moeilijke strijd, heel toernooi door. Maar ik denk dat we echt enorm gegroeid zijn doorheen het toernooi. Brons vandaag voelt echt als goud voor mezelf al sinds en ik denk voor heel het team.
0: De voorbije jaren grepen onze Panthers telkens net naast een medaille op het EK en ook op de Olympische Spelen. Vanavond en vannacht vallen er buien, mogelijk ook met onweer, minimaal rond 17 graden. Morgen buien, maar ook opklaringen bij 22 graden. Maandag dan kans op onweersbuien en zo'n 20 graden. Dinsdag, de eerste schooldag is dat, verloopt wisselend bewolkt en meestal droog, opnieuw rond 20 graden.
4: Een ei hoort erbij. En een ei van de pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.
5: Geel FM.

0: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugbyclub Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugbyclub Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
1: Dat is het geluid van een gezellige avond in Wijnbar de Proeverij. De lekkerste wijnen van over de hele wereld. Heerlijke hapjes en tapas. En altijd wat nieuws om te ontdekken. Bij mooi weer is ons zomerterras de ideale vakantiebestemming. Wijnbar de Proeverij vind je in de Stationstraat 91 in Geel. De Proeverij, dat is proeven, ontdekken en vooral genieten. De Proeverij.
2: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boxdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen en ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
3: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
4: Champagne. Mijn huis is juist verkocht.
5: Hé, zo rap. Ja, en je makelaar Quanta Costa?
4: Niks gekost, hè. Dat heb je opgebroegd.
5: Dat meende je niet.
4: Ja, die mooie SP, die vonden rap naar kopers, hè. En die net dat verkocht aan een prijs waarom ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
5: Dus geen kost.
4: Nee, dat brengt op. Schrijf hem maar op.
6: ImoSP. Dat is geen kost, dat brengt op. Kijk snel op imosp.be.
7: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
2: Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is de multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs, Molseweg 88 in Geel. Of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse in Geel.
8: Of je als muzikant nu voor de zachte aanpak gaat. Of voor het harde werk. Met Van der Heijden zet je meteen de juiste toon. Music Van der Heijden heeft alles voor elke muzikant. Van plektrum tot drumstel, piano, gitaar, blokfluit, versterker, microfoon, viool, saxofoon, lichtshow, mengtafel. Kortom, alles. En belangrijk, zag je elders een lagere prijs? Zeg het ons. Wij gaan mee of we doen beter. Music Van der Heijden. Een persoonlijke uitleg. Eigen hersteldienst tot zelfs huuraankoop. Music Van der Heijden. Winkelom 87 in Geel. Vlakbij de ring. Met gratis parkeergelegenheid. Handig bij het afhalen. Zet de eerste toon. En kijk op music-vanderheijden.be.
2: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse. Molseweg 88 in Geel.
9: Geel FM.

0: jij deze plaats innemen met reclame voor jouw zaak? Bel nu 014 58 82 82.
1: Shoppen in Ole maakt het compleet bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner, van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie O-Olen.be.
2: Zondagochtend. De koelkast is leeg. Maar je goesting in ons...

0: c'est très belge.
1: Aventure. Aventure. Spanning. Spanning. Musique. Musique. Je vindt het bij Tony's Muziekhuis. Fan van vinyl? Wij ook. Uw klassieker op LP. De nieuwste LP-releases? Wij hebben ze. Zelfs naden voor uw draaitafel zijn bij ons verkrijgbaar. Dat is Tony's Muziekhuis. Bekijk alle promoties op de Facebookpagina van Tony's Muziekhuis. Tony's Muziekhuis. Daar zit muziek in. Pas 36 in geel. Tony's Muziekhuis. Geel FM.

je zondag nog boodschappen doen? Geen paniek. Bij Alma Geel staan de medewerkers ook op zondag voor je klaar. Of het nu gaat om verse producten, je favoriete snacks of je wekelijkse boodschappen, Alma Geel, iedere zondag open van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds.

0: drama voor Tadej Pogačar. Hij is zwaar gevallen in de achtste rit in de Ronde van Spanje en moest opgeven. Pogačar viel als eerste en sleurde nog enkele andere renners mee. Hij stapte in de ziekenwagen met bloed aan zijn hoofd en zijn linkerschouder. Pogačar droeg al van bij het begin van de Vuelta de rode leiderstrui en leek ook op weg naar zijn eerste eindzege in die ronde. Maar dat zal dus niet gebeuren. Het is ook maar de vraag of Pogačar het WK haalt. Dat zal over minder dan een maand. De kans is groot dat er ook in ons land kinderen geboren zijn van de Nederlandse spermadonor, die in totaal meer dan 120 kinderen verwekte. Dat meldt de VZW Donorkinderen. Op dit moment zijn er in ons land nog geen meldingen, maar dat is een kwestie van tijd, zegt Stef Rijmakers van de VZW.
1: De kans is zeer groot. Bij deze donor stel je ook vast, die heeft dat heel lang gedaan. Die heeft zich niet beperkt tot Nederland, maar is ook naar Duitsland gegaan en dan nu ook naar België. Ik ga ervan uit dat dat aantal alleen nog maar gaat stijgen. We weten vandaag de dag nog niet of dat hij zich ook zich gaan aanbieden is in Belgische klinieken of buitenlandse spermabanken die dan hier zaad leveren.
0: Dat wordt nu dus allemaal onderzocht. In Nederland mag een spermadonor maximaal 25 kinderen verwekken. In ons land bij maximaal 6 gezinnen. In Antwerpen start dinsdag het proces tegen ex-advocaat Mark Gadisseur. Die zou meer dan 80 cliënten opgelicht hebben, in totaal voor meer dan 12 miljoen euro. Deze mensen zijn een pak geld kwijt.
2: 175.000. Het geld dat hij bewaring heeft genomen, ja. Nooit meer teruggezien.
3: 750.000 euro.
4: Ja. Ik ben 73 en ik ben nog fulltime alle dagen aan het werken. Omdat je er niet geraakt, anders zo simpel is.
5: Dat ze terug moeten van uren eigenlijk, omdat we alles kwijtgeropt zijn. Voilà.
0: Een ex-advocaat kocht met het geld onder meer een villa in Spanje en een boot. De slachtoffers zijn ook boos op de orde van advocaat, omdat die jarenlang niks deed met klachten tegen Gadisseur en hem gewoon liet begaan. In het noorden van Italië zijn 43 mensen gewond geraakt door hevig noodweer. 4 van hen liggen ook in het ziekenhuis, dat melden Italiaanse media. De regio daar wordt geteisterd door stormweer en zelfs een tornado. Tientallen huizen en gebouwen zijn beschadigd en heel wat mensen zijn dakloos. En enorm fier. Dat is de reactie bij onze nationale hockeyvrouwen nadat ze brons pakten op het WK door in de kleine finale Australië te kloppen met 1-0. Het is de eerste WK-medaille voor onze Red Panthers in bijna 50 jaar. Je hoort speelster Alix Scharnier.
6: Ik ben heel trots op het team, op de staf. Vooral wij hebben het gewoon gedaan vandaag. Het was een moeilijke strijd, heel toernooi door. Maar ik denk dat we echt enorm gegroeid zijn doorheen het toernooi. Brons vandaag voelt echt als goud voor mezelf al sinds en ik denk voor heel het team.
0: De voorbije jaren grepen onze Panthers net naast een medaille op het EK en ook op de Olympische Spelen. Vanavond en vannacht vallen er buien, mogelijk ook met onweer, minimaal rond 17 graden. Morgen buien, maar ook opklaringen bij 22 graden. Maandag dan kans op onweersbuien en zo'n 20 graden. Dinsdag, dat is ook de eerste schooldag, verloopt wisselend bewolkt en meestal droog, opnieuw rond 20 graden.
7: Een ei hoort erbij. En een ei van de Pluimhoeve maakt je blij.
8: Appa!
7: Zorgboerderij De Pluimhoeve. Want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve. En bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel. Een zijstraat van de Antwerpse weg.
8: Appa!
7: Kijk op eierautomaat.be.
9: Geel FM.

0: je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Broek Vielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
1: Ben jij klaar voor een trip terug naar de gouden jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. De jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury. Boney M. The Gibson Brothers. De Dolly Dots en vele anderen. Vier podia. Disco, soul, new wave en rock and roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
2: Schat, we moeten snel zijn, hè? Zeg, ze zijn er. Allee, kom aan.
3: Maar wie zijn er?
2: Ah, wel, de mosselen. Bij Brasserie Flore. Maar als we niet snel zijn, dan zijn ze allemaal op.
3: Maar...
2: Wacht, ik weet iets.
4: Aandacht, aandacht. Er zijn geen mosselen meer bij Brasserie Flore.
2: Nas, hè? Nu kunnen wij rustig mosseltjes gaan eten.
3: Maar schat toch, Brasserie Flore voert dagelijks verse mosselen aan.
2: Hè?
5: De lekkerste mosselen. Kom ze proeven bij Brasserie Flore, Markt 52 in Geel. Kijk op brasserieflore.be.
1: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
6: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boxdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen en ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
7: Miele Center Smets bestaat al meer dan 60 jaar. Een familiebedrijf dat dicht bij jou staat met persoonlijk advies. Ontdek in de moderne belevingswinkel op de Markt in Kasterlee het volledige gamma van Miele. Waaronder wasmachines, koelkasten, stofzuigers en alle keukentoestellen. Jouw thuis op zijn best. Dat ontdek je in Miele Center Smets op de Markt in Kasterlee. Meer info? Surf naar mielecentersmets.be.
8: Geel FM.

0: slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is de multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs Molseweg 88 in Geel. Of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel.
1: Wil jij deze plaats innemen met reclame voor jouw zaak? Bel nu 014 58 82 82.
0: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit met Garage Lavrijse, Molseweg 88 in Geel.
2: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
3: De Geelse Centrumhandelaars ontvangen je met open armen. Een ruim aanbod, de grootste merken en altijd parking in de buurt.
2: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
3: Kom naar het bruisende centrum van Geel en geniet van wat lekkers in een van de vele horecazaken. Meer weten? Kijk op geelcentrum.be en volg ons via sociale media.
2: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
3: Met dank aan Superjump en Geel FM.
4: Zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
5: Amai Linda, dat gaat er niet geloven. Mijn huis is al verkocht.
6: Ja, op een maand zeker.
5: Nee, binnen de week.
6: Wat heb jij gedaan? Nog rap een jacuzzi in de beleving gezet?
5: Nee, Imo SP die stelde de juiste vragen. En die vonden rap een koper. Hè? En die heeft dat verkocht aan een prijs waaraan ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
6: En wie zijn dat?
5: Imo SP, dat is geen kost, dat brengt op.
7: Kijk snel op imosp.be.
8: Dat is het geluid van een gezellige avond in Wijnbar De Proeverij. De lekkerste wijnen van over de hele wereld. Heerlijke hapjes en tapas. En altijd wat nieuws om te ontdekken. Bij mooi weer is ons zomerterras de ideale vakantiebestemming. Wijnbar De Proeverij vind je in de Stationstraat 91 in Geel. De Proeverij, dat is proeven, ontdekken en vooral genieten. De Proeverij.

Nieuw bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint. Sunlight.

0: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concept. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren, surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concept.
1: Bibliotheek in Geel opent maandag 31 augustus feestelijk de vernieuwde jeugdafdeling. Van 1 uur 's middags tot 5 uur zijn kinderen welkom voor een schattenzoektocht, knutselactiviteiten en voorleesmomenten. Tussen 2 en 3 uur kunnen ze een ijsje verdienen. Om 2 uur knippen kinderen van de leesjury het lintje door. In Ole voeren experten van Arcadis en SCK vanaf 31 augustus metingen uit op en naast de site van Umicore. Tot 11 september nemen ze bodemstalen en reinigen ze pijlbuizen. Op 21 en 22 september volgen grondwaterstalen. Het onderzoek naar radiumhoudend materiaal gebeurt op vraag van het FENS. Volgens Umicore blijft de situatie stabiel en onder toezicht. Laakdal neemt deel aan de actie 1001 bomen van IOK. Elk gezin kan van 1 september tot en met 20 oktober gratis een loofboom, fruitboom, struik of kleine boom bestellen via de website van IOK. Het plantgoed kan zaterdag 21 november worden afgehaald aan de gemeentelijke werkplaats in de Kerkstraat. In Mol kunnen inwoners vanaf 1 september tot 20 oktober via Behaag Onze Kempen in Heems en streekeigen plantgoed bestellen. Een fruitboom met blote wortel zorgt later voor vers fruit en helpt wilde bijen, vogels en andere dieren. Een tuinrenger geeft gratis advies aan huis. Meer informatie staat op de websites van Tuinrengers en IOK. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
2: Pita, pizza of pasta? Bij Pita Geel in de Nieuwstraat hebben ze de lekkerste gerechten. Pita, pizza of pasta in kleine of grote formaten. Pita Geel is 7 dagen op 7 open en levert 's middags en 's avonds aan huis of op kantoor. Alle gerechten bestel je via de website pita-geel.be. Pita, pizza, pasta en daarmee basta. Pita Geel, alle dagen open, vanaf 11 uur 's ochtends. Pita Geel, Nieuwstraat 87 in Geel.

0: Shoppen in Ole maakt het compleet. Bij Brasserie O voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner, van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie O-Olen.be.
1: Hoor je dat? Dat is geen barbecue in je tuin. Dat zijn de Stone Food Nights bij Tre Belge. Vanaf 5 uur in de namiddag bak je zelf steak, kip, scampi of een mixed grill op een hete steengril aan tafel. Met frietjes, saus, een fris laadje, een drankje van de tap of een glas wijn. En een dessert. Kom snel naar Tre Belge in Shoppingpark Olen of klik naar trebelge.be.
2: Oh la la, c'est Tre Belge.
3: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugby Club Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugby Club Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
0: Of je als muzikant nu voor de zachte aanpak gaat. Of voor het harde werk. Met Van der Heijden zet je meteen de juiste toon. Music Van der Heijden heeft alles voor elke muzikant. Van plektrum tot drumstel, piano, gitaar, blokfluit, versterker, microfoon, viool, saxofoon, lichtgel, mengtafel. Kortom, alles. En belangrijk, zag je elders een lagere prijs? Zeg het ons. Wij gaan mee of we doen beter. Music Van der Heijden. Een persoonlijke uitleg. Eigen hersteldienst tot zelfs huuraankoop. Music Van der Heijden. Winkelom 87 in Geel. Vlakbij de ring. Met gratis parkeergelegenheid. Handig bij het afhalen. Zet de eerste toon. En kijk op music-vanderheijden.be.
4: Geel FM.

1 minuut voor 1 vereniging. Ben jij lid van een vereniging en wil je in het oor springen van de Kempenaar? Mail dan jouw activiteit naar redactie@geelfm.be en jij krijgt van ons 1 minuut gratis zendtijd. 1 minuut voor 1 vereniging. Voor meer info, surf naar geelfm.be.

0: slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is de multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs, Molseweg 88 in Geel. Of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit, met Garage Lavrijse in Geel.
1: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
0: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse, Molseweg 88 in Geel.
2: Hoe spring je in het oor van de Kempenaar?
3: Bel 014 58 82 82
2: of surf naar gelfm.be voor meer info.
3: Radioreclame op GLFM rendeert gegarandeerd.
0: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boxdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen en ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
4: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
2: Geel FM.

0: Zomertijd, barbecue-tijd. Met het lekkere vlees van Alma wordt het een super barbecue. Het aanbod is reuze en altijd heerlijk vers. Dus zin in barbecue? Eén adres, Alma in Geel. Jouw barbecue-specialist. Alma, op de hoek van de ring en de pas in Geel. Samen.
1: Geel FM.
2: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concept. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concept.
3: De bibliotheek in Geel opent maandag 31 augustus feestelijk de vernieuwde jeugdafdeling. Van 1 uur 's middags tot 5 uur zijn kinderen welkom voor een schattenzoektocht, knutselactiviteiten en voorleesmomenten. Tussen 2 en 3 uur kunnen ze een ijsje verdienen. Om 2 uur knippen kinderen van de leesjury het lintje door. In Ole voeren experten van Arcadis en SCK vanaf 31 augustus metingen uit op en naast de site van Umicore. Tot 11 september nemen ze bodemstalen en reinigen ze pijlbuizen. Op 21 en 22 september volgen grondwaterstalen. Het onderzoek naar radiumhoudend materiaal gebeurt op vraag van het FENS. Volgens Umicore blijft de situatie stabiel en onder toezicht. Laakdal neemt deel aan de actie 1001 bomen van IOK. Elk gezin kan van 1 september tot en met 20 oktober gratis een loofboom, fruitboom, struik of kleine boom bestellen via de website van IOK. Het plantgoed kan zaterdag 21 november worden afgehaald aan de gemeentelijke werkplaats in de Kerkstraat. In Mol kunnen inwoners vanaf 1 september tot 20 oktober via Behaag Onze Kempen in Heems en streekeigen plantgoed bestellen. Een fruitboom met blote wortel zorgt later voor vers fruit en helpt wilde bijen, vogels en andere dieren. Een tuinrenger geeft gratis advies aan huis. Meer informatie staat op de websites van Tuinrengers en IOK. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
0: Op zoek naar een originele en lekkere manier om je gasten thuis of in een feestzaal te imponeren? Maak kennis met Flying Pizza van Pita Geel. Gaat het nu om een communiefeest, babyborrel, receptie, jubileum, familie- of bedrijfsfeest? Pita Geel komt met een mobiele oven naar je toe. Met een ruime keuze van hapjes, verse pizza's, pasta's en een aanbod van desserten. Meer info over Flying Pizza? Surf dan naar pita-geel.be of loop eens langs. Pita Geel, in de Nierstraat 87 in Geel.
4: Geel FM, dit is ASV Live. Bijna.

Goedenavond en welkom in een nieuw seizoen van ASV Live. Vandaag moet ASV Geel tegen OHR Huldenberg en zometeen gaan we live naar de wedstrijd.

0: van ASV Live op 107 FM. Dit is Geel FM, de radio voor de Zuiderkempen.
1: Een hele goede avond vanuit het Leunenstadion. De stadion ligt aan, 22 spelers op het veld. Twee gevulde dugouts, dat betekent de bal die rolt weer op de Leunen. ASV Geel is vanavond gastheer voor OHR Huldenberg. En dat op de tweede speeldag van dit nagelnieuwe seizoen 2026-2027. Tweede speeldag inderdaad. Deze week was er een midweek match als opening van het seizoen. En normaal gezien moest Geel op bezoek bij Turnhout. Maar je kent dat verhaal ondertussen wel. De Turnhoutse burgemeester zag dat niet zitten omwille van de veiligheidsrisico's. En daardoor werd die openingsmatch, altijd beladen duel tussen Turnhout en Geel, verplaatst naar woensdag 30 september. Daardoor speeldag 2 hier, maar wel de eerste wedstrijd van de competitie voor ASV Geel in eigen huis op de Leunen tegen Huldenberg. Huldenberg trouwens vorig seizoen ook al in die derde amateurreeks, maar wel in de andere reeks, in de A-reeks. En daardoor toch niet zo'n bekende tegenstander voor dit ASV Geel. Eén keer hebben ze al tegenover elkaar gestaan. Twee zomers geleden, de zomer van 2024, waar ASV Geel toen Huldenberg partij gaf in de Kroki Cup in de beker van België. Het werd toen 4-0. Als ik mij niet vergis, Huldenberg was toen nog wel een eerste provincialer. We zijn ondertussen hier in deze partij 11 minuten ver. Partij die vrij evenwichtig is, met toch al wel een paar kansen voor Huldenberg, als we eerlijk moeten zijn. Huldenberg kon ook al 3 hoekschoppen afdwingen, waar gelukkig voor ASV Geel geen doelpunt uit voortvloeide. Geel heeft ook al een tweetal keer de neus aan het venster gestoken, maar ook echt zonder doelgevaar, zonder kans om op voorsprong te komen. We gaan ondertussen even de wedstrijd hier volgen met Jens Kool, die de aanvoerdersband heeft gekregen. Je weet, Geel heeft een aantal spelers, of heel wat spelers, zien vertrekken in dat tussenseizoen. Heeft moeten bouwen en nog altijd timmeren aan die nieuwe ploeg. Veel nieuwe spelers, die moeten ingepast worden. En je weet, de topschutter Thijs van Pol, die is niet meer. Sven Joost is ondertussen ook weg, dat weten we ook al langer. Jean-Michel Houbrechts, en daardoor is nu Jens Kool achteraan. De vertrouwde hoede bij ASV Geel is nu de captain, is nu de kapitein van de ploeg. Ondertussen de bal hier op het middenveld en Huldenberg dat weer aanzet op de rechterzijde. Geel dat de bal niet kan in de ploeg houden, bal buiten. En zo kan Huldenberg tussen de 16 en de middenlijn weer richting voorwaarts trekken. Als Geel in balbezit is, plooien ze massaal terug bij Huldenberg in balbezit. Ja, dan trekken ze toch wel naar voren, want we zien daar toch drietal spelers in die 16 staan. Met andere woorden, ze graven zich hier niet helemaal in. Ondertussen vragen we weer een nieuwe bal, want die is weer de omheining overgegaan. Mogelijk heb je trouwens van Huldenberg nog niet zo heel veel gehoord. Weet je zelfs niet op onze landkaart waar dat ligt. Wel, Huldenberg ligt in Vlaams-Brabant tussen Heverlee en Overijse, de druivenstreek, zeg maar. Daar moet je het gaan zoeken. En de naam OHR Huldenberg, wel, komt eigenlijk van een fusie. Drie ploegen die zijn samengegaan in 2014. SK Ottenburg, FC Huldenberg en VK Rode. En dat werd dan deze OHR Huldenberg. Ondertussen doorspelen, zegt de scheidsrechter. Scheidsrechter trouwens, vandaag is Elia Heerman voorbijgestaan door Toon Valgaren en Robin Kalen. En we hebben ondertussen ook de tijd om eens de 11 basisspelers van ASV Geel te overlopen. Waar dat trainer Niels Houben voor koos. In doel Thibaut Herbots, vaste waarde uiteraard. Dan achteraan Kaya met het nummer 6 Van der Veken. Ham, je weet wel, de tester, die is bij de selectie mogen komen met het nummer 8. Jeff van Duit, nummer 10. Peos staat rechts achteraan met het nummer 11. Korten met het nummer 14. 21, Seppe Leijsen. Jordi Elens met het nummer 23. Jens Kools dus achter als sluitstuk van de verdediging op de nummer 24. En Simon van Geet draagt het shirt nummer 66. Wisselspelers bij ASV Geel vanavond zijn Seppe Bonen en Baye Ifrassen, Holemans. En als tweede doelman zit Tom Wagemans uit Grommendonk op de bank. Bij Huldenberg daar ook misschien de 11 spelers is even overlopen. Rousseau daar in de goal. Verbesselt, De Vijver, Bailly, Glicic, Thibaut de Geest. Thibaut de Geest is trouwens degene die Woensdag, afgelopen woensdag, scoorde in de openingspartij voor Huldenberg in deze competitie. Ze speelden 1-1 gelijk tegen nieuwkomer Nieuwmoer. En het doelpunt van Huldenberg kwam dus van Thibaut de Geest, ook vanavond weer van de partij. Andere spelers bij Huldenberg, Massala, Barry, Wanzalaba, Heremans en Roazij. Wisselspelers daar, Harmsen, de Keizer, Van Nerom, Dionge en Wouters. We zijn ondertussen, zie ik hier op de stadionklok, 14-15 minuten ver. En Geel krijgt weer de bal. Geel trouwens in volledig witte outfit, witte shirt, witte broekjes, witte kousen. En het gaat nu naar rechts richting Peels. Die kan er net niet bij. En ook Van der Veeke kan in interventie de bal niet recupereren. Jens Kools legt hem nu breed op Kaya. Dan gaat het verder naar links van Geet. Terug naar achter. En proberen uiteraard vanuit balbezit op te bouwen. En richting het doel van Russo te trekken. Terug Kools. Inspelen naar het midden. Naar Elens. Die moet goed kijken. Speelt hem dan diep. Naar Theos. Borstcontrole. Inspelen met links. Ze zitten toch wel kort op de man, hoor, bij Huldenberg. Ze willen dit ASC Geel niet laten voetballen. En terug dat stevig blok achteraan. En het is uiteraard aan ASC Geel om een oplossing te vinden om door die Vlaams-Brabantse muur te geraken. De bal wordt nu wel goed rondgetikt met iets te kort. We blijven nogthans in balbezit. En dit kan misschien, als het snel gaat, wel iets opleveren. We zitten opnieuw aan de linkerzijde. Jordi Elens legt terug naar de linkerzijde. Terug achteruit. Breed leggen dan maar weer. Opnieuw naar Van der Veeke. Die speelt nu weer door naar Peos aan de rechterkant. Terug naar Jens Kools. Mooi afleggen nu. Bijna kon Landuit Van der Veeke aanspelen. En daar kan de keeper op een voorzet. Russo kan de bal makkelijk uit de lucht vangen. We zijn ondertussen 17 minuten ver. En tussen ASC Geel en Huldenberg staat er nog altijd de brilscore op het scorebord. 0-0.
0: Voetbal in een notendop. Dit is ASV Live.

wedstrijd tussen ICGL OHR Hulderberg staat nog altijd 0-0. Zometeen gaan we nog live naar de wedstrijd. Eerst deze van Dennis Wims en Mr. Know-It-All.

0: terug naar de wedstrijd in het Leunenstadion. ASV Live.
1: We zijn ondertussen bijna het tweede voetbalkwartier uit de eerste helft aan het afronden. En het staat hier nog altijd 0-0 tussen ASV Geel en Huldenberg. Er is ondertussen wel wat gebeurd. Geel heeft ondertussen zijn eerste hoekschop al beet gekregen. Huldenberg kan er daar 3 tegenover zetten, maar er viel geen enkel doelpunt uit op te rapen. In de 20e minuut noteerden we die eerste hoekschop, die eerste corner voor ASC. De linker van Korten aan de rechterzijde, dus een inswinger, een indraaier, werd gegeven. Maar de bal geraakte toen uit de box en een schot vanuit de tweede lijn van Simon Mageet. Maar die bal die ging net over. 3 minuten later aan de linkerzijde een ingooi van Korten. Korten die staat erom bekend dat hij bijzonder ver kan ingooien. Nu deed hij dat ook. De bal meteen de 16 in, werd doorgekopt door Seppe Leijzen. En dan een omhaal van Elens en de bal ging aan de rechterstaak buiten. En zo enkele kansen nu voor Geel in die, laten we zeggen, tussen de 20 en de 30ste minuut. Het initiatief ligt bij Geel, maar het speelbeeld is niet veranderd. Huldenberg plooit volledig terug. 11 mensen, 11 spelers achter de bal. En Geel maar opwachten en alles dicht gooien, alles potdicht achteraan. En Geel moet proberen door snel te spelen, eentijdsvoetbal soms, snelle combinaties op te zoeken om zo dat blok te ontwrichten. Voorlopig is dat nog niet gelukt, maar ze proberen wel, dat kunnen we zijn, alleszins niet verwijten. Elend naar Van Geet, maar ondertussen bal onderschept en Huldenberg kan weer uitverdedigen, levert de bal nu weer in. Wordt dan diep gespeeld op Van Geet, Van Geet. Maar het wordt een doeltrap. Ja, ASV Geel dat zijn eerste competitiewedstrijd toch graag die 3 punten wil thuishouden. Je hebt het misschien ook gevolgd op de socials bij ASV TV, waar er interviews waren met de T1, met Jens Kools en met de voorzitter. En daarin werd gezegd, we gaan wel zien waar het schip strandt. We moeten niks, alles mag. En zo proberen we de druk uit dit elftal te houden. En proberen we toch een zo goed mogelijk resultaat te spelen. Als het kan, graag een periodetitel. Waarom niet? Maar dan moet er uiteraard gewonnen worden. En al zeker bij voorkeur die thuiswedstrijden. Geel heeft er trouwens een, mogen we toch wel zeggen, denk ik een matige voorbereiding achter de rug. Het won die eerste oefenwedstrijd op zijn Dimpen dan makkelijk. Ook Herselt ging makkelijk voor de bijl. Maar dan ging het toch onderuit tegen twee eerste provincialers, Herkenstad en Witgoor-Dessel. Anderzijds waren er toch ook hoopgevende resultaten. Denk maar aan het gelijkspel hier op de Leunen tegen Sporting Hasselt. En ook Wilrijk, dat nu toch in tweede amateur aantreedt. En Geel speelde ook een meer dan verdienstelijke partij in de beker van België. Schakelde eerst Lille uit en dan gelijkspel tegen Bocholter, maar uitgeschakeld na strafschoppen. Dat was dus een dubbeltje op zijn kant. Enfin, het enige wat nu telt is die 3 punten vanavond op de Leunen houden. Geel nog altijd in balbezit, op zoek naar die openingstreffer van dit nieuwe seizoen. Elends aan de bal. Het gaat naar rechts, wilde daar Landuit bereiken, maar bal gaat te ver door en loopt zo achter de lijn, de doellijn, buiten. We gaan het hier voorlopig bijlaten. We komen straks voor de rust nog wel eens graag een keertje terug. We spelen ondertussen 34 minuten op de Leunen. Tussenstand tussen ASV Geel en Huldenberg. 0 tegen 0.
2: Alles over sport hoor je bij GLFM, maar lees je ook op glfm.be.
3: Hello.

Nog altijd 0-0 in de wedstrijd tussen ASV Geel, OHR Huldenberg. Zometeen gaan we terug live naar de wedstrijd. Naar deze van Alanis Morissette en Ironic.

0: Terug naar de wedstrijd in het Leunenstadion. ASV Live.
1: En we zijn bijna aan het rusten bij ASV Geel tegen Huldenberg. Tussenstand hier is nog altijd 0-0. En we zitten in minuut 44. En Geel dat toch wel probeert het spel open te trekken. Nu zoeken naar die oplossingen staat nog altijd voor dat stevig blok van Huldenberg. Dus tot daar niks nieuws in vergelijking met die overige 42 minuten. Toch konden we daarnet wat animo noteren. Want in de 34ste minuut kon Han zich doorzetten. Hij zet voor over de grond. Iets te weinig de bal naar achter getrokken. De doelman Rousseau van Huldenberg gaat goed plat. Kan de bal niet klemmen. En jammer voor Geel, niemand om de bal daar op te pikken. En om eventueel voor een openingsdoelpunt te zorgen. Vijf minuten later dan in de 39ste minuut is Geel opnieuw in de aanval. De bal goed rondtikkend. De bal wordt dan in het midden ongeveer ingespeeld. Daar staat niemand en Huldenberg kan gewoon de bal oppikken en in de tegenaanval gaan. Gelukkig voor ASV Geel was daar nog Korte die de bal van zeer ver naar Herbots kon trappen. En weg tegenaanval voor Huldenberg. Daar zat misschien voor de bezoekers meer in. Gelukkig voor ASV Geel was daar Korte nog om de bal opnieuw richting de Geelse doelman te trappen. En weg kans voor Huldenberg. Daarnet ook wat animo van de Geelse spionkop. Misschien toch ook wel het vermelden waard dat ze daar een prachtige nieuwe spandoek hebben hangen van de Blue White Fanatics. En daarnet lieten ze zich toch wel een aantal keer horen om hun ploeg aan te moedigen op weg naar dat eerste doelpunt. We zijn ondertussen officieel 45 minuten ver. Zoveel heeft het spel ook niet stilgelegen, dus heel veel zal er ook niet bij komen. Trouwens ook nog altijd geen enkele gele kaart getrokken in deze partij. Mag ook vermeld worden, ja, daarnet, dat is juist. Daarnet heeft Jens Kools wel één gele kaart gekregen aan fout daar. En dat is eigenlijk het enige noemenswaardige feit waar het spel enige vertraging heeft opgelopen. Dus één gele kaart voor de aanvoerder van Geel, Jens Kools, net voor het ingaan van de rust, zeg maar. Misschien nog een laatste aanval, vooraleer ze terug de kleedkamers ingaan, wordt diep gespeeld. Ja, er kan misschien ook voor gefloten worden. Klein duwfoutje in de 16 op Landuit gaat misschien iets te makkelijk neer. Scheidsrechter laten begaan en zeker dus geen strafschop. En zo blijft het 0-0. We krijgen nog wel een ingooi aan de rechterkant hier. En we gaan weer kijken hoe ver dat die komt. Het kan weggekopt worden, ontzet nu. Ham kan hem ook niet meepikken. En zo maakt de scheidsrechter een einde aan die eerste helft. We gaan rusten tussen ASV Geel en Huldenberg met 0-0 op het scorebord.
2: Voetbal in een notendop.
0: Dit is ASV Live.

De ruststand in de wedstrijd tussen AC Geel OHR Huldenberg is 0 tegen 0. En na het nieuws van 9 uur dan krijg je de tweede helft van die wedstrijd.

0: the same.
1: Nieuw bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint. Let's go to the beach. Summer. We're cool for the summer. Geel FM. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concepts. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concepts.
2: De bibliotheek in Geel opent maandag 31 augustus feestelijk de vernieuwde jeugdafdeling. Van 1 uur 's middags tot 5 uur zijn kinderen welkom voor een schattenzoektocht, knutselactiviteiten en voorleesmomenten. Tussen 2 en 3 uur kunnen ze een ijsje verdienen. Om 2 uur knippen kinderen van de leesjury het lintje door. In Ole voeren experten van Arcadis en SCK vanaf 31 augustus metingen uit op en naast de site van Umicor. Tot 11 september nemen ze bodemstalen en reinigen ze pijlbuizen. Op 21 en 22 september volgen grondwaterstalen. Het onderzoek naar radiumhoudend materiaal gebeurt op vraag van het FENS. Volgens Umicor blijft de situatie stabiel en onder toezicht. Laakdal neemt deel aan de actie 1001 bomen van IOK. Elk gezin kan van 1 september tot en met 20 oktober gratis een loofboom, fruitboom, struik of kleine boom bestellen via de website van IOK. Het plantgoed kan zaterdag 21 november worden afgehaald aan de gemeentelijke werkplaats in de Kerkstraat. In Mol kunnen inwoners vanaf 1 september tot 20 oktober via Behaag Onze Kempen in Heems en streekeigen plantgoed bestellen. Een fruitboom met blote wortel zorgt later voor vers fruit en helpt wilde bijen, vogels en andere dieren. Een tuinrenger geeft gratis advies aan huis. Meer informatie staat op de websites van Tuinrengers en IOK. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
1: Pita, pizza of pasta? Bij Pita Geel in de Nieuwstraat hebben ze de lekkerste gerechten. Pita, pizza of pasta in kleine of grote formaten. Pita Geel is 7 dagen op 7 open en levert 's middags en 's avonds aan huis of op kantoor. Alle gerechten bestel je via de website pita-geel.be. Pita, pizza, pasta en daarmee basta. Pita Geel, alle dagen open, vanaf 11 uur 's ochtends. Pita Geel, Nieuwstraat 87 in Geel.
3: Geel FM.
1: Dit is ASV.

Dit was Bon Jovi met Living on a Prayer hier bij GLFM. En rust zat in de wedstrijd tussen ACGL AHR Huldeberg. Was 0-0. Zometeen gaan we terug live naar de wedstrijd.

0: Wedstrijd in het Leunenstadion. ASV Live.
1: Ja, en we kijken hier even naar een aanval van ASV Geel, maar slecht inspelen van Ham richting Jeffeland uit. En recht eigenlijk naar de keeper, niet breed gelegd, te diep gespeeld. En mogelijkheid voor ASV Geel. We konden daarnet ook nog twee kansen noteren voor ASV Geel aan beide zijden van het veld. Zal je denken, inderdaad, raar, dat moeten we toch even toelichten. Eerst was er in minuut 47 een voorzet van Korte. Seppelijnsen zet er zijn hoofd tegen, maar ongevaarlijk recht op de doelman Rousseau. Daaropvolgend kon Huldenberg tegenprikken. Er wordt voorgezet van op links. Jan Kools, die zet er zijn eigen voet tegen in zijn eigen 16 en lost zo een schot op eigen doel. Dat was nog uitkijken en onverwacht voor de Geelse goalie Herbot. En plots kregen we zo dus aan twee zijden een bal tussen de paal. En twee keer was het voor ASV Geel aan de twee zijden van het veld. Het was even adem inhouden en een zucht van opluchting dat hier door het stadion ging. Slordigheden langs beide kanten hebben we ondertussen ook gezien. Maar het is toch vooral Geel dat probeert aan te dringen om die 1-0 te maken. En Huldenberg vangt op en loert op de counter. Maar momenteel zitten de Geelse aanvallers nog altijd in de broekzak van de verdediging. Zeer moeilijk om er door te geraken. Daarnet hebben we wel trainer Houben teken zien doen. Mogelijk komt er zo dadelijk een wissel aan. We zijn ondertussen hier 10 minuten aan het spelen, zien we in die tweede helft. En Geel staat toch wel voor een moeilijke opdracht. Hè. 3 wedstrijden op 7 dagen tijd. Vanavond dus tegen Huldenberg. Woensdag 2 september staat er alweer een volgende competitiewedstrijd op de kalender. Dan ontvangt Geel hier op de Leunen Breebeek. Ook een nieuwkomer in die derde amateur. Breebeek vorig seizoen kampioen gespeeld. En nu dus voor de eerste keer in deze derde afdeling. Volgende week woensdag dus Geel tegen Breebeek hier op de Leunen. En dan volgende week zaterdag trekt Geel naar Vlaams-Brabant, naar Betekom, voor een derde wedstrijd op 7 dagen tijd. We hopen dat ze uiteraard de 3 punten hier thuis kunnen houden. Ze hebben daar nog wel even de tijd voor. Hè. Geen paniek, rustig blijven voetballen. En dat probeert Geel wel te doen, die bal rond te spelen en al voetballend te proberen uit te komen. Niet in het wilde weg naar voortrappen, maar blijven voetballen. Ondertussen wordt er weer breed gelegd daar waar dat ruimte ligt. Centraal inspelen dan. Maar ondertussen, verliest Landau toch weer de bal. Met een geluk komt de bal bij Ham terecht. Die kan een schot lossen van op de grote baklijn. En het is keeper Rousseau die de bal in hoekschop kan deviëren. Dit is al de beste, grootste kans uit de hele wedstrijd die we gekeken hebben. En die is voor ASV Geel, is voor Ham de nummer 8. Zeer wendbare speler hier op het veld. Hebben we ook al gezien in de voorbereiding. Goed met de bal aan de voet. Corner voor ASV Geel, laag houden en in één keer. Maar de bal gaat net naast Elend. Wel mooi achteruitgelegd, niet zomaar voor doel gegeven. Toch wel 2 kansen nu op rij voor ASV Geel. Ondertussen een wissel bij de thuisploeg waarbij Owen Korten aan de kant wordt gehaald. In zijn plaats komt Seppe Bonen. Wissel, dubbele wissel trouwens. Want even kijken, Ham, die wordt er uitgehaald. En in zijn plaats komt M. Bayer. En Bayer nog niet zo lang geleden voorgesteld en toegevoegd aan de spelerskern. En meteen mag hij hier, laten we zeggen, toch ruim een half uur kunnen tonen. Lange speler, hopelijk kan die voor wat gevaar zorgen. Moet mee doelpunten maken uiteraard daar vooraan. Gaat opzitten nu op de keeper, op Rousseau, zodanig dat hij sneller de bal weer in het spel brengt. Ja, en Geel nu toch wel nadrukkelijker aanwezig met Mbaye. De eerste bal doet ze direct een mooie actie. Wordt daar overgenomen door Seppe Bonen, net ingevallen. Mbaye terug op rechts, zet voor. En wie kan er daar zijn voet tegen zetten? Nee, bal hobbelt aan de linkerstaak naast. Ja, Geel nu toch wel echt nadrukkelijk op zoek naar die openingstreffer. Op zoek naar die 1-0, naar de 3 punten. En Huldenberg, kraakt een beetje. maar plooit nog niet volledig. Hopelijk kan Geel dit nu toch wel doorzetten. Het momentum is voor ASV Geel. We zijn... even kijken. 59 minuten aan het voetballen. En Huldenberg, de doelman, brengt de bal weer in het spel. En Geel pikt opnieuw op. En Baye erachteraan. Toch maar proberen druk vooruit te zetten. Zodanig dat Huldenberg fouten begint te maken. Bal recupereren dan. En dan hopelijk kunnen tegen prikken. En we zoeken nu nadrukkelijk toch wel Mbaye op. Geel ondertussen nog altijd aan de bal. Het gaat naar Landuit. Gaat centraal. Probeert Seppe Leijzen te vinden. Die bleef staan, had het niet helemaal begrepen. En zo gaat de bal gewoon richting Rousseau. Huldenberg, ja, dat er toch maar moeilijker uitkomt. Die laatste, laten we zeggen, 15 minuten. Heel nadrukkelijk aanwezig. Dat wil zeggen, heel de tweede helft is het Geel dat de laakjes uitdeelt. Maar nu, een fout van Jens Kools. Speler die net voor de rust een gele kaart pakte. En nu domweg balverlies. En dat is uiteraard bijzonder, bijzonder gevaarlijk. Maar gelukkig wordt de bal overhaast over het doel van Herbots getrapt. Ja, zeer jammer de tussenkomst. Bal net iets te ver van de voet bij Jens Kools. En daar kom ik dacht, even kijken wie het was. Bailly van profiteren, maar de bal onbesuist over. En ondertussen de doelman ver uit zijn goal. Kon de bal uiteraard daar niet oppikken en stampt de bal dan maar ver weg. Tot op een van de andere velden hier op Sportpark De Leunen. En Geel nog altijd in de aanval. Minuten aan een stuk nu. De bal wordt voorgezet, weggekopt in de 16. Wie kan recupereren? Het is... Jens Kools krijgt de ruimte om te trappen. Iets te centraal op doel. En Rousseau in twee keer. Je merkt het. Geel probeert de bakens te verzetten. Nadrukkelijk op zoek naar die 1-0. En opnieuw balrecuperatie nu bij Geel. Het is Jordi Elis. En je merkt het. Geel wil er vaart achter maken. En Huldenberg, ja, je kent dat dan. Spelertje even voor de bal zetten. Zodanig dat er niet onmiddellijk kan ingespeeld worden. Om toch maar dat tempo uit die wedstrijd te halen. We zitten ondertussen aan de rechterkant. Inspelen, ja, slordig ingespeeld. Maar geen enkel probleem. Bal wordt terug opgepikt. Kaya gaat naar de linkerkant hier, naar Simon van Geet. Nee, ondertussen bal weer kwijt. En dan is het, even kijken, Mohamed Barry die zijn lange benen bovenhaalt en meters probeert te pakken. Maar het is Landuit die een klein foutje maakt. Om de afval zo, de aanval zo af te breken. Zo is het. En ondertussen staat er ook een dubbele wissel klaar bij de bezoekers. Diongé en Van Nerom gaan er inkomen. En dan is het even kijken wie er naar de kant gaat. Als we nog even de rugnummers meekrijgen. Ja, het is nummer 21 die eruit gaat, Heremans. En ook het nummer 23, Roazij, die eruit gaan in de plaats van Nerom en Diongé. En zo heeft door die kleine fout die daarnet werd gemaakt een vrije trap voor Huldenberg. Voor de hoofdtribune. En het is het nummer 14, De Geest, die voorzet. En geen enkel probleem voor Herbots, die plat gaat aan de verste staak, maar helemaal geen probleem. Wegkans voor Huldenberg. En uitgooien nu. En Geel terug de aanval opzoeken. Met Van Zeet. Achteruit spelen. Kaya legt breed op Jens Kools. Die kan meters maken, daar ligt een beetje ruimte. Speelt centraal in op Mbaye. bal komt niet bij hem, maar wel opgepikt door Jordi Elens. Recht op de doelman, centraal op doel. En Rousseau kan zonder problemen de bal oppikken. We zijn ondertussen 65 minuten ver in de partij tussen Geel en Huldenberg. En de wedstrijd staat nog altijd zoals het begon, 0-0.
0: Voetbal in een notendop. Dit is ASV Live.

De Black Eyed Peas hier bij Gelavan met Where's the Love? De tussenstand tussen ACGL OHR Huldeberg is nog altijd 0-0. En zo meteen gaan we terug live naar de wedstrijd.

0: naar de wedstrijd in het Leunenstadion. ASV Live.
1: En we volgen ondertussen een hoekschop van ASV Geel. Ik denk dat we ondertussen aan hoekschop 4 van de 5 van de wedstrijd zitten. En het benadrukt nog maar is dat Geel echt wel naar voortrekt en probeert dat doelpunt te maken. Dat allicht recht geeft op de 3 punten voor deze eerste wedstrijd op de tweede speeldag van ASV Geel. Ondertussen 2 geblesseerden daar op de grond in de 16. Dat geeft ons de gelegenheid om eens te overlopen wat er nog is gebeurd. Na onze vorige tussenkomst in minuut 64 kreeg van Geet nog een gele kaart aangesmeerd. Vrije trap van de Geest. Herbots gaat los onder de bal door, maar gelukkig geen erg en weg mogelijkheid voor Huldenberg. 3 minuten later knap samenspel van ASV Geel van de thuisploeg aan de rechterzijde. Mooi tic-tac voetbal over verschillende stationnetjes. Komt de bal in de 16 van Huldenberg terecht. De bal die wordt dan achteruit gelegd tot bij Landuit. Die heeft tijd en kan de hoek maar uitkiezen. Maar hij besluit naast. Dat is nu toch al wel de tweede of derde grote kans voor de thuisploeg. Wat hebben we nog genoteerd? We hebben ook nog een dubbele wissel bij Huldenberg na die eerdere dubbele wissel die ze al hebben doorgevoerd. De Geest en Glicic die zijn eruit gegaan. In hun plaats zijn De Keizer en Wouters in de ploeg gekomen. Daarnet nogmaals bij een mogelijkheid voor ASV Geel met een schot van Van der Veeken dat werd afgeblokt. Daarop volgde dan die corner die we net konden meegeven toen we op antenne kwamen. Ondertussen Geel met 10 op het veld, want het is Jens Kools die daar geblesseerd lag en momenteel nog altijd verzorgd wordt net naast het doel van de bezoekende doelman. Ondertussen wordt er op het middenveld een fout gemaakt op Baaien, maar wordt niet gefloten. Scheidsrechter laat doorspelen. Uiteraard allemaal in het voordeel van Huldenberg nu met Geel, dus tijdelijk dat mannetje minder. Maar balrecuperatie daar van Landuit. Het gaat dan naar Seppelijzen, die legt het terug achteruit naar Elis. Die legt dan breed naar de rechterkant, terug naar binnen komen. Hier links richt de ruimte bij Seppelijzen. Kan Seppelijzen zijn mannetje voorbij, zit ondertussen in de grote rechthoek. Het is allemaal wat dikke lijn poten op dit moment. Bal te ver van de borstkas en het is Simon van Geet die probeert te recupereren. En van de linkerzijde gaat het helemaal naar de andere kant. Bal buiten daar en ingooien voor Geel met Seppebonen. Seppebonen speelt meteen in bij Mbaye. Probeert een actie, probeert zijn mannetje daar voorbij te gaan. Lukt niet, maar bal wordt weer opgepikt door Jordi Elis. Speelt nu centraal in. Kaya vraagt de bal, blijft er toch maar af voor Simon van Geet. Die zet hem nu voor naar Mbaye. Kan er net niet bij. Dan is het ingekomen Nino van Nerum. Die kan wegkoppen. Geel recupereert weer de bal. Dus het is wel degelijk eenrichtingsvoetbal nu. Geel terug met de opbouw. Opnieuw hier aan de linkerzijde. Simon van Geet speelt in op Seppelijnen. En nu even opletten. Mooie bal afgehouden daar door Van der Veeken. Breed leggen. Het gaat naar de rechterkant. En nu is het even zoeken. Mbaye zoeken. Ik denk dat de bal net iets hard is ingespeeld. Nee, kan nog voorzetten. En geplukt door Vincent Rousseau. Bal opnieuw in het spel nu voor Huldenberg. Geel is toch wel aandrukkelijk aanwezig om zo snel mogelijk die bal te recupereren. En hopelijk in de omschakeling snel terug aan de overzijde te staan. Voor Huldenberg is het nu zoeken. Geel dat het goed op slot houdt. En probeert gepast tussen te komen. Vrije man wordt diep gezocht, maar even bal buitengewerkt door Jens Kools. En de scheidsrechter gaat daar toch even zich vergewissen van de situatie bij Jens Kools, want hij speelt ondertussen met een verband om zijn hoofd. Huldenberg nog eens op de linkerzijde, kan voorzetten van op links. Gevaarlijk daar, Herbots in duel met Barry. Maar fout op de doelman en Herbots heeft opnieuw al ingespeeld naar Elis. Die legt hem hier op zij naar de linkerkant. terug achteruit van Simon van Geet naar Kaya. Coles nu. Opnieuw breed, zo gaat het van links naar rechts. En is het toch zoeken naar die vrije man. Of proberen en bij het diep aan te spelen. En proberen wat gebruik te maken van zijn lengte. De bal gaat nog altijd goed rond. Ik zou, moest het kunnen, wel eens graag het balbezit zien in de tweede helft. Tussen Geel en Huldenberg. Nog altijd mooi rond. Ik heb Geel nog altijd in balbezit. Verre bal nu van Jens Coles richting Mbaye. Die kopt hem opzij aan de rand van de 16. Nog altijd Geel in balbezit. Ja, je voelt wel dat er iets in de lucht hangt. De vraag is, valt het tijdig en valt het in de netten van Huldenberg? Ingooien nu voor Huldenberg. Grootste gevaar geweken. En Geel gaat nog een keer wisselen. Het is Seth Holemans die in de ploeg gaat komen. En dat in de plaats van Jeffe Landuit. Jeffe Landuit dus naar de kant. In zijn plaats komt Seth Holemans. Nog wat meer lengte dat trainer Niels Alden inbrengt. Om zo toch maar weer die bakens te verzetten vooraan. En hopelijk dat die bal toch een keer goed valt, tussen de palen belandt. En liefst uiteraard tegen de netten. Huldenberg nu op het midden van het veld. Bal breed leggen naar Van Neerom was dat. Ik krijg toch het idee dat hij een beetje voor de inspiratie moet zorgen bij Huldenberg. Dan was het De Jonge, zet voor. En rustig teruggekopt door Pijls. En nu is er ruimte op de rechterkant. Kwestie nu van snelheid te maken. We zitten al over de middellijn. Wordt centraal gelegd. Goed lichaam gezet van Seppelijzen. En Baaien. Ziet de ruimte hier op links liggen. Het gaat naar net ingevallen Seth Holemans. Die zet hem voor met zijn linker te laag. En weggewerkt. Maar opgepikt door Jordi Elis. Even temporiseren. Achteruit Jens Coles. En we proberen op links, we kunnen enkele meters meepikken nu. We schuiven een beetje op met Seppebonen. En we moeten achteruit volgens de scheidsrechter. Beetje muggenziften. Gaat misschien over een meter. Die we ondertussen terug bijna half gewonnen hebben. Mooie actie op rechts nu. We halen de achterlijn. En een hoekschop voor ASV Geel. De zoveelste nu in deze tweede helft. In de eerste helft hebben we er amper één genoteerd, dacht ik. En nu, ik zal niet zeggen de ene na de andere, maar toch, bij de regelmaat van de klok, hoekschop voor ASV Geel. Om maar aan te geven dat ze echt wel voor die aanval kiezen, hoor. Als er één ploeg recht heeft nu op een doelpunt, dan is het toch wel dit ASV Geel. Weggekopt. Terug breed gelegd nu. Zet de bonen. Zet voor. En wie is daar om te knikken? De bal gaat naast en het wordt gewoon doeltrap voor Huldenberg. Tijd om nog eens terug te geven naar de studio. We spelen 83 minuten tussenstand tussen Geel en Huldenberg nog altijd. 0-0.
0: Voetbal in de notendop. Dit is ASV Live.

Inzetten tussen SCHL Oher Hildenberg. Is het altijd 0 tegen 0. En zometeen gaan we terug live naar de wedstrijd. De slotminuten van SCHL Oher Hildenberg. Yeah.

0: Terug naar de wedstrijd in het Leunenstadion. ASV Live.
1: We zijn bijna aan het einde van deze wedstrijd toe. 89 minuten staan er al op de klok en de seconden tikken weg in het voordeel van Huldenberg. Want Geel kan niet tevreden zijn met dit ene punt. Heeft proberen de bakens te verzetten, maar niet echt de opening gevonden. Hoewel het heel de tweede helft het verschil heeft proberen te maken. Met toch een aantal goede mogelijkheden, maar niet echt open uitgespeelde kansen kunnen creëren. Huldenberg heeft, laten we zeggen, één kans gehad. En dat was dan nog Jens Kools, die onverwacht op eigen goal besloot. Dat is het zowat. Zeer verdedigend zijn ze naar hier gekomen. Zij zullen uiteraard wel bijzonder opgetogen zijn als ze een punt hier op dit geel kunnen meepakken. Maar het is uiteraard nog niet gedaan. Bij geel is ook nog Seth Holemans in de ploeg gekomen. En nu een verre bal van Jordi Elens. Ja, dus dat gaat nergens naar. Bijzonder spijtig uiteraard in deze laatste seconde van de wedstrijd is de bal weggeven aan de tegenpartij. Dus Steppe Leijsen is ook nog aan de kant gegaan voor Ifrassen. En daarmee zijn ook de wisselspelers opgebruikt bij ASV Geel. Steppe Leijsen dus naar de kant voor Ifrassen. Ifrassen die de laatste 2-3 minuten mag volmaken. Nog niet het eindsignaal van de scheidsrechter, maar wel aanmanen om voor te maken bij Huldenberg. En Geel dat nu maar zien dat ze nog geen tegengoal tegenkrijgen hier aan de rechterzijde. Met de nummer 17 was dat Barry, maar bal goed ontvoedseld zal ik zeggen. En nu krijgen we daar toch nog een redding van Herbots. Op een schot van, Neerom. En zo zie je maar, het venijn zat hem nog bijna in de staart. Minuut 91 staat er hier op de stadionklok. En het is Herbots die de bal nog aan de korte hoek kon in corner verwerken. En zo krijgen we nu toch nog weer een stilstaande fase in die slotseconde. En je weet maar nooit. Adem inhouden. En dan mogen we straks misschien nog blij zijn dat het hier op 0-0 eindigt. Laag voor de grond gegeven. En dit geeft misschien nog één laatste countermogelijkheid voor ASV Geel. Maar dan moet het uiteraard snel gaan. De bal naar voren gezet richting Seth Holemans. En een klein opstootje. Daar stelt niet veel voor tussen Seppe, Bomen en Barry. En de scheidsrechter vraagt om even tot bij hem te komen. Maar het was eigenlijk al lang opgelost. We zitten in minuut 92. Laat begaan, zou ik zeggen, scheidsrechter. Bal wordt achteruit gespeeld. Kaya naar Jens Kools. En het is nu nog heel even alles naar voren, zou ik zeggen. Nu mag die bal wel gepompt worden in de 16. Op elk moment kan dat fluitsignaal eraan komen. Geen strafschop, het is Steppe Bonen die daar neergaat in de grote rechthoek. Maar voor spelen zegt de scheids, één strafschop, Bonen terug recht. Die krijgt de bal niet mee, wordt in de rug geduwd. En hij krijgt zelfs de fout tegen. En zelfs, een gele kaart voor Steppe Bonen dan. Ja, en nu kookt het potje daar wel een beetje over. Ja, gele kaart, inderdaad nog. Twee gele kaarten worden er nog uitgedeeld en ook drie gele kaarten zelfs. Nog nu wordt het even moeilijk om volgen. Steppe Bonen twee keer tegen de grond in de grote rechthoek. Twee keer mogen doorspelen en een gewoon laten vallen, zegt hij die tweede keer. Hoewel dat ik toch wel zag dat hij een duw in de rug kreeg. Het ging wel ostentatief neer, maar er zat wel degelijk een duw aan te pas te komen. En hij werd daarmee beloond met nog een gele kaart. En zo zijn we ondertussen minuut 94 aan het spelen. En denk ik wel dat we kunnen besluiten dat deze wedstrijd eindigt zoals die begonnen is. Inderdaad, de scheidsrechter maakt er een einde aan. Deze wedstrijd eindigt hier op 0-0. Dus één punt gehaald voor dit ASV Geel. Dat nu mag uitkijken naar zijn volgende treffen. En dat volgende treffen is volgende week woensdag al 2 september. Dan ontvangt Geel hier op de Leunen Breerbeek. En nadien is het op zaterdag 5 september tegen en naar Betekom in Vlaams-Brabant. Opdracht, denk ik, jammer genoeg niet volbracht. Gezien op die tweede helft waar ASV Geel het meeste balbezit had, het meeste drang naar voren had. maar niet kon scoren. Ook Hulkenberg niet. En zo is de eindstand, de beginscore van de wedstrijd, 0-0.
0: Voetbal in de notendop. Dit is ASV Live.

Het stand in de wedstrijd tussen ICGL OHR Huldeberg is 0 tegen 0. En nu woensdag moet ICGL tegen GS Breebeek. Dat is op woensdag 2 september om 8 uur. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week woensdag.

je zondag nog boodschappen doen? Geen paniek. Bij Alma Geel staan de medewerkers ook op zondag voor je klaar. Of het nu gaat om verse producten, je favoriete snacks of je wekelijkse boodschappen, Alma Geel, iedere zondag open van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds.

0: erg zwaar verdikt voor Tadej Pogacar. Hij heeft een hersenschudding opgelopen en een sleutelbeen en een halswervel gebroken. Naast heel wat schaafwonden. Dat heeft de dokter van zijn ploeg bekendgemaakt. Pogacar moet geopereerd worden aan dat sleutelbeen, maar dokters wachten daar nog mee door die hersenschudding. Pogacar viel zwaar in de Ronde van Spanje en moest opgeven. Het is nog niet duidelijk hoe lang hij niet zal kunnen koersen. De natuurbrand in de Hoge Venen flakkert weer op door de stevige wind, vooral in het noorden en oosten van het gebied. Dat meldt de gouverneur. De brandweer is daar sowieso nog altijd extra alert, maar krijgt nu weer steun van Duitse collega's om te blussen vanuit de lucht. Dat is vandaag gebeurd en dat zal morgen wellicht ook nog nodig zijn. In Antwerpen start dinsdag het proces tegen ex-advocaat Marc Gadisseur. Die zou meer dan 80 cliënten opgelicht hebben, in totaal voor meer dan 12 miljoen euro. Deze mensen zijn een pak geld kwijt.
1: 175.000. Het geld dat hij bewaring heeft genomen, ja, nooit meer teruggezien.
2: 750.000 euro.
3: Ja. Ik ben 73 en ik ben nog fulltime alle dagen aan het werken. Omdat je er niet geraakt, dan is het zo simpel.
4: Dat ze terug moeten van uren eigenlijk, omdat we alles kwijtgeropt hebben. Dat je een heel leven vergewerkt hebt.
0: Hun ex-advocaat kocht met het geld onder meer een villa in Spanje en een boot. De slachtoffers zijn ook boos op de orde van advocaten, omdat hij jarenlang niks deed met klachten tegen Gadisseur en hem ook gewoon liet begaan. Aan het station Amsterdam Centraal zijn zeker 4 gewonden gevallen bij een steekpartij. Ze zijn allemaal naar het ziekenhuis gebracht, onder hen ook 1 dader. De politie heeft een deel van het station afgezet en onderzoekt wat daar precies gebeurd is en waarom. In ons voetbal is Charleroi voorlopig alleen leider. Het ging met 1-3 winnen in Kortrijk en pakt voorlopig als enige 12 punten op 12. Kortrijk heeft na 4 wedstrijden nog geen punten. En Red Panther Charlotte Anglebert is verkozen tot beste speelster op het WK hockey. Ze scoorde vanmiddag het winnende doelpunt voor onze hockeyvrouwen in de kleine finale voor het brons tegen Australië. Het is de eerste WK-medaille voor onze Panthers in bijna 50 jaar. Vannacht vallen er buien, mogelijk met onweer. En in het westen gaat het ook stevig waaien, bij minima rond 17 graden. Morgen krijgen we buien, maar ook opklaringen bij 23 graden. Maandag onweersbuien en 20 graden. En dinsdag wisselend bewolkt, meestal droog, bij opnieuw 20 graden.
5: Een ei hoort erbij. En een ei van de Pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.

nieuw bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne LED-schermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint.

0: Real FM. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concept. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concept.
1: De bibliotheek in Geel opent maandag 31 augustus feestelijk de vernieuwde jeugdafdeling. Van 1 uur 's middags tot 5 uur zijn kinderen welkom voor een schattenzoektocht, knutselactiviteiten en voorleesmomenten. Tussen 2 en 3 uur kunnen ze een ijsje verdienen. Om 2 uur knippen kinderen van de leesjury het lintje door. In Ole voeren experten van Arcadis en SCK vanaf 31 augustus metingen uit op en naast de site van Umicore. Tot 11 september nemen ze bodemstalen en reinigen ze pijlbuizen. Op 21 en 22 september volgen grondwaterstalen. Het onderzoek naar radiumhoudend materiaal gebeurt op vraag van het FENS. Volgens Umicore blijft de situatie stabiel en onder toezicht. Laakdal neemt deel aan de actie 1001 bomen van IOK. Elk gezin kan van 1 september tot en met 20 oktober gratis een loofboom, fruitboom, struik of kleine boom bestellen via de website van IOK. Het plantgoed kan zaterdag 21 november worden afgehaald aan de gemeentelijke werkplaats in de Kerkstraat. In Mol kunnen inwoners vanaf 1 september tot 20 oktober via Behaag Onze Kempen in Heems en streekeigen plantgoed bestellen. Een fruitboom met blote wortel zorgt later voor vers fruit en helpt wilde bijen, vogels en andere dieren. Een tuinrenger geeft gratis advies aan huis. Meer informatie staat op de websites van Tuinrengers en IOK. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
0: Op zoek naar een originele en lekkere manier om je gasten thuis of in een feestzaal te imponeren? Maak kennis met Flying Pizza van Pita Geel. Gaat het nu om een communiefeest, babyborrel, receptie, jubileum, familie- of bedrijfsfeest? Pita Geel komt met een mobiele oven naar je toe. Met een ruime keuze van hapjes, verse pizza's, pasta's en een aanbod van desserten. Meer info over Flying Pizza? Surf dan naar pita-geel.be of loop eens langs. Pita Geel, in de Nierstraat 87 in Geel.

Zomertijd, barbecue-tijd. Met het lekkere vlees van Alma wordt het een super barbecue. Het aanbod is reuze en altijd heerlijk vers. Dus zin in barbecue? Eén adres, Alma in Geel. Jouw barbecue-specialist. Alma, op de hoek van de ring en de pas in Geel.

Er loopt een gerechtelijk onderzoek tegen een jeugdscout van voetbalclub La Louvière voor seksueel misbruik van een jonge speler. Dat zegt de advocaat van het slachtoffer. De scout zou jarenlang een nauwe band gehad hebben met die speler. Die verbleef ook geregeld bij hem. En daar zou het misbruik gebeurd zijn toen de jongen 15 was. De man zou ook foto's van hem gemaakt hebben onder de douche. Net als van andere jongens tijdens een trainingskamp. De club La Louvière bevestigt dat er een intern dossier

0: bestaat tegen die scout en dat de samenwerking na de klacht is stopgezet. In Nederland wordt gewaarschuwd voor zeer gevaarlijke ecstasypillen. Die zijn gemakkelijk te herkennen, want op één kant staat de afbeelding van Amerikaans president Trump. Die pillen zijn levensgevaarlijk omdat er een grote hoeveelheid PMMA in zit. Die kan je lichaam enorm opwarmen, waardoor je kan oververhitten. Gebruikers kunnen er ook te veel van slikken omdat het effect pas veel later voelbaar is. Er zijn in Nederland nog geen slachtoffers gemeld. Het is ook niet duidelijk of die pillen al in ons land opduiken. En in ons voetbal is Charleroi voorlopig alleen leider. Dat ging met 1-3 winnen in Kortrijk en pakt voorlopig als enige 12 punten op 12. Kortrijk heeft nog geen punten, net als Oud-Heverlee Leuven. Dat verloor met 1-2 van Standaard. En dat springt dan weer naar de derde plaats. Lommel ging met 0-1 winnen bij Cercle Brugge en pakt knap 7 op 12. Cercle blijft op 2 punten steken. Vannacht buien, mogelijk met onweer. In het westen ook veel wind, bij minima rond 17 graden. Morgen buien, maar ook opklaringen bij 23 graden.
1: Een ei hoort erbij. En een ei van de Pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.

Nieuw bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne LED-schermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe-restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint. Let's go to the beach. Summer. We're cool for the summer. Geel FM.

je zondag nog boodschappen doen? Geen paniek. Bij Alma Geel staan de medewerkers ook op zondag voor je klaar. Of het nu gaat om verse producten, je favoriete snacks of je wekelijkse boodschappen, Alma Geel, iedere zondag open van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds.